0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbank kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbank kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Glanenbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoog zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS6. De laatste keren dat hij er een deed werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiten van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. 2 mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. De rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6. Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL 4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook 100.000 bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een buschauffeur was gistermiddag behoorlijk de weg kwijt in het Groningse Leek. Hij reed volgens RTV Noord bij een kapperszaak naar binnen, op een plek waar normaal geen bussen komen. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. De haven Antwerpen-Brugge krijgt de komende 6 jaar een Nederlandse directeur, Rob Smeets. Hij was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Smeets zei bij zijn aantreden dat hij graag langer directeur wilde blijven. Hij werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. Vorige directeur stopte in april onverwachts. Als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin, nadat Zelensky Rusland in een open brief opriep om te praten over het beëindigen van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. En vuvuzela's zijn op het WK voetbal in Amerika niet toegestaan in de stadions. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. Naast vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot over het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Medewerkers van de beruchte porno-site Motherless hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om zeker 220.000 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. Het blijven onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie. Maar vorige maand bleek dat er nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan. Een definitief besluit erover is uitgesteld, want de politiek wil het eerst goed onderzoeken. Er is nu al een overschot aan gezinswoningen en er komen er alleen maar bij. Maar die hebben we helemaal niet nodig, waarschuwt ABN AMRO. Het aanbod is gericht op het Nederland van 50 jaar geleden en zoveel gezinnen zijn er niet meer. Er is nu meer behoefte aan seniorenwoningen en eenpersoonshuizen, zegt de bank. En in het Groningse Leek is het puinruimen geblazen na een ongeluk gisteren met een lijnbus. Die reed volgens de regionale omroep tegen de gevel van een kapperszaak. Er rijden in die straat normaal geen bussen, dus het kan zijn dat de chauffeur verdwaald was en toen de macht over het stuur verloor. Niemand raakte gewond. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien. In de rest van het land is het droog. Vanmiddag meer zon en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Het is somber, we krijgen er geen genoeg van. Een homebreaker.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, 9 over 7. Het is vandaag 5 juni. En vandaag op deze dag in 1947 werd het Marshallplan gepresenteerd. En dat werd gedaan door George Marshall. Hè?
1: Ja. Vandaag in het nieuws.
0: Zware windstoten hebben donderdagmiddag lokaal voor veel schade gezorgd in Glanenbrug. In het gebied rond de Zonatenstraat en de Schipholstraat. Er waaiden bomen om, kwamen dakpannen los en dat soort zaken. Gebouwen raakten daar zwaar beschadigd. Volgens Weer Online was er een kortdurige tornado te zien. Lees het daar op 120.nl, dan kijk het ook vooral naar. En de vorming van een nieuwe coalitie in Enschede lijkt in de afrondende fase te zijn beland. Volgens de formateurs Jorrit Eibersen en Carol Verhaar wordt op korte termijn een coalitieakkoord verwacht. Terwijl RPO, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie de laatste hand leggen aan de afspraken rondom de komende bestuursperiode. En de opvang van asielzoekers lijkt de eerste grote politieke uitdaging te worden voor een nieuw college in Oldenzaal. Ondanks kritiek vanuit de oppositie houdt wethouder Ruby Bergen vast aan de lijn dat er in Oldenzaal geen ruimte is voor een AZC en dat een oplossing op regionaal niveau gezocht moet worden. Beste mensen, wees welkom. Dit is Twente wordt wakker. Vrijdag, hè? Ja. Hartstikke mooi. Vanochtend buien, vanmiddag ruimte voor de zon. Ook af en toe dan nog wat buien. En lokaal kan er nog een klapje onweer bij zitten. Waarom ook niet? Wat er nu valt, valt er bijvoorbeeld in het weekend. Oh ja.

0: en Jean-Paul en Rockabye op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 5 juni en vandaag op deze dag in 1999... de Italiaanse wielrenner Marco Pantani... die wordt tot de voorlaatste wedstrijddag uit de Giro d'Italia gehaald... op verdenking van doping. Hij ging aan de leiding met ruim 5 minuten voorsprong op de concurrentie... en moest uit de Giro d'Italia. Doping later overleed hij trouwens. Al vroeg 2004. 1989, tijdens een studentenopstand in Peking... stopt één man voor het oog van de camera's een kolonne tanks. En 1981, de AVRO zendt de eerste aflevering uit... van de Nederlandse televisieserie The Dukes of Hazzard. En die liep uiteindelijk tot 1984, populaire serie met die auto, hè? Ja, wel. 1975, Egypte herovert het Suezkanaal... dat sinds de Arabische-Israëlische oorlog was afgesloten. En die was in 1967. En het kanaal ging weer open in 1975. 1968 dan, Robert F. Kennedy wordt neergeschoten in het hotel in Los Angeles... door Shiran Giran. Hij overlijdt de volgende dag. En 1967 is het begin van de Zesdaagse Oorlog in het Midden-Oosten. 1964 dan, de Beatles geven het eerste concert van in totaal 2 in het Noord-Hollandse Blokker. En 1963, prinses Marijke, die maakt bekend dat ze haar naam heeft veranderd in Christina. En ja, dat deed ze op deze dag in 1963. Ze is overleden trouwens in 2019 op borstkanker, prinses Christina. Dan een Marshallplan wordt gepresenteerd op deze dag door George Marshall, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, voor de wederopbouw van West-Europa. Het plan loopt van 1948 tot 1951 en kostte ruim 11,6 miljard dollar. Dan even kijken, 754, ja, na Christus zeggen we dat. Zendeling Bonifatius wordt vermoord bij Dokkum. Dat gebeurde met 52 metgezellen door heidense Vriezen. Op deze dag vermoord 754. Een geschiedkundig dingetje. Laten we wel weten. Oké, dan de top 40. Die was gedateerd op 5 juni 1993. En de binnenkomers als volgt. Just Call Me van de Good Girls komt binnen op 39. Ain't Nothing To Do It van Def James Dovers te binnenkomen op 38. En als nieuw binnenkomen Boy Crazy, That's What Love Can Do op nummer 36. Maar er was ook een binnenkomer. Een opnieuw nieuwe binnenkomer op nummer 37.

Uiteindelijk wordt het nummer 9, staat 15 weken in de top 40. Theme from Harry's Game. En tenminste, dat was dan weer in 1983. En in 1993 kwam die opnieuw binnen in de top 40. En dat was op deze dag. En toen werd het nog een grotere hit. Nummer 10, geloof ik, hè? Nou, kijk eens aan. Harry's Game van Glennet. Op deze dag dus binnen in de top 40 in 1993 op nummer 37. Dan de top 3. Power of American Natives van Dance to Trance op 3. Op 2. Tribal Dance van Two Unlimited. En op 1 blijven staan What is Love van Hathaway. De nummer 1 van 5 juni 1983.

0: Het rustgevende moment in de show. Los Frequencies en Sandro Cavazza. En Beautiful Life hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom. Twente wordt wakker. Straks gaan we het hebben over Glaande Brug tegen kanker. De wandeling, de loop. Gaan we bellen met Claudia. We gaan nog fietsen in Friesland voor Twents onderzoek. En we gaan het ook hebben over de muziekkoepel in Oldenzaal. En 20 jaar Amusing in Hengelo. Dat allemaal in deze show. Eerst straks het streeknieuws onderweg.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De oppositie stemde woensdag tegen de herbenoeming van de niet-inwonende wethouder Straag in Brand. De coalitie stemde voor, zodat de jaarlijkse goedkeuring werd verleend. De oppositie erkent hun kwaliteit, maar vindt het principieel fout dat wethouders niet in de gemeente woonden. De betreffende wethouders brachten eigen argumenten naar voren. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller. 7 van de 10 in 2020 en bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt. Inbrekers in Dinkeland hebben afgelopen jaar 42 keer proberen toe te slaan. In 29 gevallen is dat ook gelukt. En dat is dus 69% van alle keren. Een plotselinge windstorm richtte donderdagmiddag in Glaanenbrug forse lokale schade aan. Rond de Sonatenstraat en Schipholtstraat waaiden bomen om en verloren woningen dakpannen. Er was mogelijk sprake van een kleine tornado. Brandweer en gemeentelijke diensten hebben rond basisschool De Troubadour de omgeving afgezet. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag houden we het nog niet droog. Vallen ook nog enkele buien. Vooral in de middag vallen wat stevige buien. Ze zijn ook pittig. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. En het wordt zo'n 18 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. In Twente, dit is het streeknieuws.
0: Zo, zijn we er weer? Ja, alles doet het weer. Goed zo. Frank hebben we gehad. Dan is het en alleen nog maar de hoogtepunt uit het nieuws. Beste mensen, goedemorgen.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaard.
0: Dag Ronald.
7: De beruchte pornosite Motherless, die in Nederland wordt gehost, heeft zelf kinderporno gedeeld. Volgens de NOS hebben medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik geüpload. Justitie doet al onderzoek naar de site. Er is in ons land een groot woningtekort, maar er zijn juist te veel huizen van een bepaald type. Eensgezinswoningen. Daarvan zijn er dubbel zoveel als er gezinnen zijn, zeggen economen van ABN AMRO. En de Zuid-Hollandse plaats Blijswijk schrapt het idee om straten te noemen naar Arabische wadi's, drooggevallen rivieren. Inwoners vonden ze niet passen bij Blijswijk. Nu gaan de straten onder andere Trekschuit en Praamplantsoen heten. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel. We gaan richting het wegdek kijken of daar nog wat te beleven is. Het is vrijdagochtend, ruim baan, bijna weekend. Geen toestanden, wel 3 minuten over 3 kilometer wordt gemeld. De Lutte richting de Duitse grens. En een tweede controle zien we die gemeld worden bij 11.4. Op de A1, dat is een bijna helemaal afrijden richting. Even kijken, Amsterdam, hou er rekening mee. En op de Deldenestraat in Hengelo, daar wordt ook geflitst. Al dus flitsmeister.nl.

Martin Garrix en Ed Sheeran, nieuwe single Repeat It. Vandaag buien, af en toe zon vanmiddag, maar dan ook weer buien. Lokaal onweer mogelijk en het wordt 19 graden.

Me Your Life. Straks gaan we naar Glanenbrug. Niet voor het waaien, maar voor Glanenbrug tegen kanker. Gegrepen bij de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag. Laurie Anderson van O Superman is jarig vandaag. Wordt 79. En ook oud scheidsrechter wereldberoemd Jaap Uilenberg wordt 76. Kenny G, de saxofonist, wordt 70. Onno Hoes, vandaag jarig, wordt 65. En ook onder andere jaren vandaag is Brian Knight, de zanger uit de USA, wordt 57. Gefeliciteerd en een mooie dag. En ook jarig op een lijstje, 70 geworden, Keith Marshall.

0: Het is Keith Marshall, die is vandaag jarig. Only Crying had hij 1 hit mee, lang geleden. En ja, die is wereldberoemd. 70 geworden deze Keith Marshall. En we zeggen dan een mooie dag van maken. Deze 6e juni, goed zo. 8:10, we gaan richting Glanenbrug. Dat doen we niet om de tornado, maar Glanenbrug. Landen tegen kanker. Claudia van den Berg, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Hallo. Ja, even over de schade. Heb jij hem meegemaakt? Want er wordt zoveel ophef over gemaakt in het land. Is er natuurlijk heel veel gebeurd gisteren in Glanenbrug. Maar hoe is het dan precies?
1: Nou ja, ik niet. Maar Monique, onze mede-organisator, die heeft behoorlijk wat schade. Die is gisteravond ook in Hart van Nederland geweest.
0: Oké, toch.
1: Daar is de hele schuur. Dus die heeft behoorlijk wat schade.
0: Oké. Nou, goed. Ja, nee, we bedoelden in de landelijke media wel bijna gedaan alsof heel Glanenbrug verdwenen is van de kaart.
1: Nee.
0: Maar gelukkig niet. Maar goed, vervelende toestanden. Zeg, we gaan back to basic, want we gaan wandelen tegen kanker. Glanenbrug wandelt tegen kanker. Gisteren al een hele mooie actie op de Alpe d'Huez. En volgende week doen we het in Glanenbrug. Vertel, hoe staan we ervoor?
1: Ja, nou, we gaan hartstikke goed. Dus dat is hartstikke mooi. Wij zitten gisteren de 500 wandelaars gepasseerd. Nou ja, we weten dat het altijd de laatste week de meeste aanmeldingen komen. Dus we verwachten dat we de 600 van vorig jaar gaan overtreffen. En daarnaast hadden we natuurlijk dit jaar de samenwerking met het KWF dat iedereen een actiepagina kon aanmaken. En dat is heel veel gedaan. Dus we hebben ook echt al een heel mooi bedrag opgehaald. Meer dan vorig jaar al. Dus dat is gewoon geweldig. Er zijn gewoon echt zoveel mensen zo enthousiast begonnen om zich te laten sponsoren. Dus fantastisch.
0: Dat is een andere aanpak dan vorig jaar, zeg maar. Hè? Dat ging dan, zeg maar, iedereen die haalde geld op. En dat werd dan uiteindelijk overgemaakt of overgedragen aan jullie organisatie. Maar nu gaat het dus via de actiepagina van het KWF zelf.
1: Ja, dat is naast de inschrijving.
0: Oké.
1: We hebben gewoon het inschrijfgeld. Ja? Dat blijft gewoon. Dat gaat natuurlijk ook heel goed. Maar deze actiepagina die kan iedereen aanmaken. Onder het kopje Glanenbrug wandelt. En dat heeft gewoon tot nu toe heel veel geld opgebracht.
0: Ja, dat is heel goed, heel mooi. En als je zo die stand ziet een week van tevoren, denk je van dat moet dubbel het was gehaald kunnen worden, toch?
1: Ja, misschien wel het dubbele van vorig jaar, wie weet, ik hoop het.
0: Ja, nee, maar wat je zegt, het gebeurt vaak in de laatste paar dagen nog. Hè. Mensen kijken naar het weer of de omstandigheden. Ja. Of die laten zich toch nog even overhalen of wat dan ook. Ik bedoel, we hebben nog een week wat dat betreft. Je hebt op de pagina heb je staan, de KWF-pagina, een streefbedrag van €10.000. Nou, daar zit je al bijna aan.
1: We zitten er al boven.
0: Oh? Ja, maar goed, dat staat dan niet op deze pagina. Dat is dan door middel van die inschrijvingen.
1: Ja, precies. Die inschrijvingen die komen er nog bij, ja. Dus ik kan hem aanpassen. Ik zal de vraag of ze hem kunnen aanpassen. Dan, ik denk dat we het maar moeten gaan doen. Dat we gewoon nog wat hoger gaan zetten.
0: Ja, dat lijkt me wel. Ja, wat fantastisch toch. En dat begon gewoon even als, niet als geintje, maar even kijken. Een jaar of 2, 3 geleden was het. 3 geleden, geloof ik. 4? Nou, weet ik niet meer. Ik ben
1: 5 alweer.
0: 5e editie weer. Gewoon om te wandelen tegen kanker in Glanenbrug op een vrijdagavond. Moet je nagaan hoe dat dan gaat, hè?
1: Ja. Ja, nee, dat is, het is mooi. Ik bedoel, het blijft gewoon een heel mooi warm evenement met gewoon ook veel vrolijkheid. En de samenwerking met de winkeliers, de brandweerkazerne. Dit jaar gaan we langs Liberijn, het Bruggenbos is een groot pauzepunt. Dus het is gewoon ook, er wordt veel samengewerkt. En met al die hulp en vrijwilligers kunnen we dit ook doen.
0: Hartstikke gaaf. Voor de mensen die denken van, we hebben ze het in godsnaam over, kan me niet voorstellen. Maar die denken van, wandelen, hoe gaat het dan precies? Kan ik ook meedoen? Hoe gaat dat?
1: Ja, Google Glanenbrug wandelt. Dan kom je automatisch op een van onze sites uit. Je kan vrijdagavond 3, 5, 10 of 15 kilometer wandelen. Je betaalt €1 per kilometer. Elke donatie daarnaast is natuurlijk fantastisch. We starten om 5 uur. Tussen 5 en 7 kan je starten. En dan krijgt iedereen de route mee. En dan eindig je altijd in de winkelstraat van Glanenbrug, waar de winkeliers ook nog leuke activiteiten gedaan hebben, gepland hebben.
0: Ja, het is de drukste winkelstraat van Twente, zeg ik altijd. En ook nog gezellig ook. Ik vind het altijd knap hoe jullie dat in Glanenbrug van elkaar krijgen, toch?
1: Nou, dat is het ook.
0: Ja, waar is me er altijd over?
1: Ja, En misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Om 5 uur hebben we er een opening door Niels van den Berg, onze wethouder. En Inge Stegeman, stadsdeelmanager van Oost en Noord. Die, ja. Omdat het de 5e editie is, komen die om 5 uur het openen. En daarna beginnen we, we zijn enthousiast natuurlijk, met een soort warming-up. Wat je wel eens bij andere runs ook ziet. En deze is voor de wandeling met een gezamenlijke wandeling op. Dat houdt niet in dat je ook tot 7 uur kunt gewoon blijven starten. Maar ja, om 5 uur is het eventjes een momentje.
0: Goed zo. Nou, Claudia, bij deze de deal. Volgende week bellen we weer. Hoe meer aandacht, hoe beter natuurlijk voor het evenement Glanenbrug Wandel tegen Kanker. Even googlen en dan kom je er vanzelf. Ik wens je succes met de voorbereiding, Claudia.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.nl/luister. Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben niet alleen te weinig huizen in ons land, maar ook de verkeerde. Er zijn veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. De komende jaren worden er nog veel meer bijgebouwd. Maar volgens economen van ABN AMRO hebben we iets anders juist heel hard nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden porno-site Motherless, die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelde de site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van verkrachte vrouwen te vinden waren. De meeste gemeenten lopen nog altijd ver achter met het huisvesten van asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Volgens Binnenlandse Zaken wachten ruim 12.000 van zulke statushouders op een huis. Ze houden nu plekken bezet in overvolle AZC's, want die woningen zijn er helemaal niet. En er komen geen Arabisch klinkende straatnamen in de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk. Het plan was om ze naar Wadi's te noemen. Dat is Arabisch voor een drooggevallen rivier. Tientallen bewoners maakten bezwaar, want ze vonden het niet passen bij Bleiswijk. Nu komen er namen die dat wel zouden zijn, zoals Trekschuit en Kolenschuitpad. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is lente in Twente.

0: dat is Harry Styles op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van Den Show. Den Show? Ja, de show. 1947 op deze dag, George Marshall die presenteert zijn marsjeplan voor het herstel van Europa. 1947 werd het op deze dag 5 juni gepresenteerd.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Zware windstoten hebben donderdagmiddag lokaal voor veel schade gezorgd in Glanenbrug. In het gebied rond de Zonatenstraat en de Schipholstraat waaiden bomen om, kwamen dakpannen los en raakten meerdere gebouwen beschadigd. Check het op 120.nl. Volgens Weer Online was er sprake van een kleine tornado. En de vorming van de nieuwe coalitie in Enschede lijkt in een afrondende fase te zijn beland. Volgens de formateurs Jorrit Egbersen en Carlo van Haar wordt op korte termijn een coalitieakkoord verwacht. Terwijl RPO, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie de laatste hand leggen aan een afspraak over de komende bestuursperiode. En de opvang van asielzoekers lijkt de eerste grote politieke uitdaging te worden voor het nieuwe college in Oldenzaal. Ondanks kritiek vanuit de oppositie houdt wethouder Ruby Bergen vast aan de lijn dat er in Oldenzaal geen ruimte is voor het ACC en dat een oplossing op regionaal niveau moet worden gezocht. Vanmiddag af en toe zon, nog wat buien, lokaal onweer en 19 graden wordt het vandaag. Straks gaan we het hebben over fietsen in Friesland voor Twents onderzoek. We bellen met Kim. We gaan nog naar Erwin Ima van de Oldenzaalse VVD. We gaan naar de muziekkoepel in Zuidberghuizen. En in Hengelo viert men 20 jaar Amusing.

0: Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes hier op Twente FM. Tranen krijgen we ook voor geluk als wij mooie dingen doen en mooie dingen binnenhalen. En dat heeft Kim Witteveen waarschijnlijk al meegemaakt. Kim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik ben trouwens Kim Weilens en mijn collega heet Annemieke Witteveen.
0: Oké, dan haal ik het door elkaar. Dat is ook mooi, hè? Dus, maak ik van twee maak ik één in één keer. Goed zo. Bij deze ook genoemd, het gaat om fietsen in Friesland voor Twents onderzoek. Dat is gebeurd en er is geld binnengehaald. Nou ja, jij kunt het beter vertellen. Wat hebben jullie gedaan?
1: Nou, het initiatief is gekomen vanuit...
0: En te horen Kim even niet meer. Ben je er nog, Kim? Hallo, test 1, 2.
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, branden wel eens. Ja, nu gaat het weer goed. De satelliet is goed uitgericht. Komt hij weer.
1: In april hebben 20 mannen en vrouwen in Friesland de halve elf stedentocht gefietst om aandacht te vragen voor ons onderzoek over vermoeidheid naar borstkanker. En daarmee ruim €7500 opgehaald.
0: Oké, dat is niet zomaar wat. Hoe is dat bij elkaar gefietst? Is dat een sponsortocht geweest of zo?
1: Ja, een sponsortocht met een mooie actiedag van de fietsen van de halve Alfstedentocht.
0: Oké, en wie hebben precies gefietst? Hoe is de gefietst? Want het heeft een Twentse tint, hè?
1: Het bedrag is opgehaald voor onderzoek in Twente, voor de Universiteit van Twente. En het onderzoek is opgezet door Connie en Jan Politiek.
0: Oké, en heb je nou zelf ook gefietst dan of niet? Verbinding is slecht. Nou, dat mag duidelijk zijn. Ik denk dat ik even de ouderwetse telefoon ga pakken. Misschien gaat dat beter op een of andere manier. Dat ding doet hij nog trouwens, die met de rooksignalen? Dat denk ik wel. Nou, wacht maar even. Dat gaat zo. Radio de Blauwe Tegel, hè? Laten we het daar maar bouwen, beste mensen. Geen verbinding. Ja, die gaat over. Nou, kijken of dat nu beter gaat met deze lijn. Als wij Kim opnieuw gaan bellen over dit prachtige bedrag wat is opgehaald.
2: Goedemorgen, hoor je mij beter?
0: Ja, dit is beter. De ouderwetse telefoonlijn, Kim.

0: Dit is veel en veel beter.
1: Fijn, vervelend. Het doet altijd de verbinding niet.
0: Nee joh, maakt toch allemaal niet uit. Hey, 20 mannen en vrouwen hebben gefietst. Heb je, ik vroeg nog, heb je zelf ook mee gefietst?
1: Nee, helaas hoorden we pas na de dag van de actie. Anders hadden wij daar ook zeker graag bij aangesloten.
0: Oké. Hey, en met het geld wordt dus onderzoek gedaan. Dus gebeurt dat op de UT of wordt het toch landelijk ergens dat neergelegd?
1: Het onderzoek vindt plaats vanuit de Universiteit van Twente. Maar aan het onderzoek kunnen vrouwen die vermoeidheid naar borstkanker ervaren uit heel Nederland deelnemen.
0: Oké, kijk aan. Hey, en ja, dat fietsen, die halve Elfstedentocht, dat is dan in dit geval 100 kilometer ongeveer. En doet het maar even op zo'n op dat vlakke land. Hoe is dat gegaan? In één keer gegaan? Of hebben ze etappes verreden? Of hoe is dat verlopen?
1: Ze hebben dat op 19 april in één keer gefietst. Met een snelle kopgroep en een iets langzamer volgende groep.
0: Oké, nou kijk aan. Die hebben de tong om de schoenen gehad. Tenminste, ik weet wat het is om te fietsen in Friesland. Dan kun je misschien beter de Alt-West fietsen, bij wijze van spreken. Maar goed, toch?
1: Ja.
0: Hey, check is overhandigd. Zitten er meer van die acties aan te komen?
1: Niet dat wij weten, maar dat is altijd welkom natuurlijk.
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Nou, goed verhaal. Kim, met hot en stoot is het al gelukt. En goed nieuws dat het geld goed besteed wordt voor dit onderzoek. Ik dank je wel en een goed weekend alvast.
1: Hetzelfde, dank je wel.

0: One Republic en Sunshine geldt dus €7500 voor onderzoek naar nou ja, zaken die worden onderzocht. En Kim heeft er alles over verteld. Kim Wijlens straks nogmaals terug te luisteren op twentefm.nl, 120.nl. Het ging over fietsen in Friesland voor Twents onderzoek. Goed zo. Nou, we gaan nu naar Oldenzaal, want daar is een pot geld te verdelen. Erwin Ima van Oldenzaals VVD, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Wim.
0: Tenminste, dat liep tot de eerste periode tot 31 mei 2026. Dan komt de tweede periode en ja, ik denk van dat is leuk. En wat vindt de VVD?
1: Nou, de Oldenzaalse VVD die heeft vorig jaar middels een motie met een aantal andere partijen het college opdracht gegeven om een innovatiefonds in te stellen. Waarbij €200.000 beschikbaar wordt gesteld voor verenigingen in Oldenzaal die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dat kan op voor duurzaamheid, of op digitaliseren, of middels samenwerking. In ieder geval, die pot met geld is beschikbaar. Op 3 maart jongstleden heeft het college dat vastgesteld. En op 1 april is het subsidieloket opengegaan tot 31 mei. Nou, onze zorg is dat die tijd wel heel erg krap is. Die regeling wordt vastgesteld. En dan moet je je voorstellen dat zo'n vrijwilligersbestuur dat naast een gewone baan de vereniging moet runnen. Dat die ook nog een project moet gaan bedenken. Die moet dat intern gaan afstemmen. Er moet een aanvraag worden ingediend met allerlei papieren. En we zijn gewoon heel erg bang dat kleinere kwetsbare verenigingen dat die die communicatie hebben gemist. En dat die niet op tijd die subsidieaanvraag voor dat eerste tijdsvak voor 2026 hebben kunnen voltooien. En dat vinden we een zorg. Want juist voor die kleine kwetsbare verenigingen hebben we dit innovatiefonds opgericht.
0: Ja,
1: en we zijn gewoon bang. Ja, ga door.
0: Nee, heb je geluiden gehoord uit de omgeving dat dit lastig is? Want jij weet, je kent het ook wel van die refundacties. Hè? En als je een artikel koopt en dan kun je, als je deze bon weer instuurt via internet, krijg je je geld terug. Ik heb een beetje hetzelfde gevoel. Als je 2 minuten bezig bent, denk je van, ach, laat maar.
1: Ja, nou ja, goed. En dat is precies wat je zegt. En we zijn dus bang, omdat de subsidieaanvraag ook met allerlei papierwerk hand in hand gaat. Dat gewoon die tijd tot 31 mei, dat die niet genoeg is geweest voor verenigingen die het nodig hebben om die aanvraag in te dienen. Nu is er een tweede tijdsblok. In het najaar kunnen verenigingen alsnog weer een subsidieaanvraag doen, maar dat is dan voor 2027. En dus die tijd hopen we dat verenigingen wel goed gecommuniceerd worden. En dat ze dus een plan kunnen maken en die subsidie dan ook kunnen gaan indienen voor vorig jaar, voor volgend jaar. Maar we zijn bang dat het voor dit tijdsvak, die voorbereidingstijd, net te krap is geweest.
0: Oké, nou ja, Jort van Zelf, hoeveel er is overgebleven zo meteen aan geld, toch?
1: Nou ja, goed, dan gaan we ook vragen aan het college van hoeveel aanvragen zijn er binnengekomen, welke aanvragen zijn afgekeurd en is er geld over voor een overheveling naar volgend jaar? Die cijfers zijn nog niet bekend, maar de schriftelijke vraag hebben we ingediend en we hopen dus daar heel gauw duidelijkheid over te krijgen.
0: Goed zo, helder verhaal. Ik hoor graag wat het antwoord is. Erwin Ipma van de Oldenzaals VVD. Dankjewel, goed weekend.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:30, eerste hoogtepunt uit de nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Dag Ronald.
6: Het risico bestaat dat veel gezinswoningen leeg komen te staan. Er worden nog steeds huizen voor deze groep gebouwd, terwijl er al genoeg zijn. Er moeten juist meer huizen voor alleenstaanden en senioren komen, meldt de ABN AMRO. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad. De jongen was op een stilstaande trein gaan staan en kreeg een elektrische schok. Hij ligt volgens het parool in kritieke toestand in het ziekenhuis. En voor Oranje kan het WK-avontuur nu echt beginnen. De selectie is vannacht geland in New York. Daar speelt Nederland dit weekend nog één oefenpotje tegen Oezbekistan. En dan het weer van Weer Online. We trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel, Ronald. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Wim.
8: De oppositie stemde woensdag tegen de herbenoeming van de niet-inwonende wethouder Straag en Brand. De coalitie stemde voor, zodat de jaarlijkse goedkeuring werd verleend. De oppositie erkent hun kwaliteit, maar vindt het principieel fout dat wethouders niet in de gemeente woonden. De betreffende wethouders brachten eigen argumenten naar voren. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste vier maanden waren meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller. 7 van de 10 in 2020 en bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt. Inbrekers in Dinkeland hebben afgelopen jaar 42 keer proberen toe te slaan. In 29 gevallen is dat ook gelukt. En dat is dus 69% van alle keren. En plotselinge windstorm richtte donderdagmiddag in Glanenbrug forse lokale schade aan. Rond de Sonatenstraat en Schipholtstraat waaiden bomen om en verloren woningen dakpannen. Er was mogelijk sprake van een kleine tornado. Brandweer en gemeentelijke diensten hebben rond basisschool De Troubadour de omgeving afgezet. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag houden we het nog niet droog. Vallen ook nog enkele buien. Vooral in de middag vallen wat stevige buien. Er zijn ook pittig. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. En het wordt zo'n 18 graden.
0: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven. Ruim baan. Ja, de Lutte richting de Duitse grens. Die staat er. Die is 3 minuten over 3 kilometer. Tenminste, dat wordt gemeld. En een tweede controles worden even gesignaleerd. Op de A1 bij 11.4. En wat dichter bij huis. Op de Delvende Straat in Engeland. Daar staan ze te controleren. Al dus flitsmeister.nl. Straks gaan we naar de muziekkoepel in Oldenzaal. En we gaan ook muziek maken in Hengelo. Want er is feest. Jazeker, 20 jaar Amusing.

0: Lou en Molly van The Edge of Desire op Twente FM op deze vrijdagochtend. Mocht je denken, waar is Thijs? Thijs zit in Den Landen, is onderweg. Die heeft vanochtend, geen tijd, wel tijd, maar is druk. Dus volgende week weer Thijs gaan we het ook hebben over de Buut Academie. En nu gaan we naar de muziekkoepel in Zuid-Berghuizen, Felix Nijland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen wens ik jou ook toe.
0: Ja, hartstikke mooi. Je hebt de hele lijst. Er is veel te beleven komende periode op die muziekkoepel, de legendarische.
1: Ja, er is veel te beleven. Maar wat we nodig hebben is nu eindelijk een keer mooi weer. Want vorige week hadden we twee activiteiten gepland in het kader van de rolstoel drie dagen. En op dinsdagavond mochten de oudjes de deur niet uit vanwege die verzengende hitte. 32 graden. En afgelopen vrijdag was de inhalavond. En toen regende het pijpenstelen, echt zware regen met onweer. Maar goed, voor nu zondag ziet het er goed uit.
0: Precies, ja. Je zou haast denken van even een crowdfunding moeten hebben voor een mooie tent die we eroverheen kunnen schuiven als het slecht weer is. He? Vind je niet?
1: Ja, dat is een ander verhaal. We hebben een mooie crowdfunding actie achter de rug met de provincie in het kader van het project Samen voor Elkaar.
0: Ja.
1: En die is gisteren net, althans we hebben onze doelstelling van 6.000 euro bereikt. Dus
0: hij
1: is nog 203 euro overheen gegaan. Maar hij loopt volgende week nog. Dus ja, dat is erg leuk en een mooie opsteken voor ons. En de provincie biedt je die kans om iets te doen aan leefbare steden, wijken en dorpen. Dat we nog iets mooier en beter maken. Nou, dat hebben wij aangegrepen. En heel veel mensen die hebben ons daarmee geholpen. Fondsen, bedrijven, particulieren. Dus wat dat betreft kunnen we ons programma goed uitvoeren. En zelfs voor volgend jaar is er al wat in het potje.
0: Helemaal gaaf. Nou, voor de mensen die het niet weten, het is in Zuid-Berghuizen, zeg ik altijd maar, bij de Stakenboer, prachtige omgeving om daar te gaan genieten van een stukje muziek. En zondag gaat het weer van start. Wat gaat er zondag gebeuren, Felix?
1: Nou ja, we vonden het leuk om eens een echte fanfare in ons dorp in de stad te hebben. Zoals we Zuid-Berghuizen, de oudste wijk van de Oldenzaal, wel eens noemen. En daarom hebben we fanfare aan Musicia uit Tillichten gevraagd om bij ons te komen optreden. En dat komen ze doen vanaf 2:00. En omdat vorige week de rolstoel drie dagen twee keer werd afgelast en de koren die we daarvoor hadden toch heel graag even willen zingen, hebben we die voor zondag nog even toegevoegd. En dat zijn de koren Wir sind aus Ukraine. Een koor van Oekraïnse vluchtelingen uit het Duitse Münsterland. Die zijn een paar jaar geleden ook bij ons geweest en maakte toen een diepe indruk met een ode aan een vaderland. En het andere koor, dat zijn de Vrolijke Noten, voor een groot deel uit Zuid-Berghuizen. En dat is als tegenhanger weer een heel vrolijk koor waar we de middag mee afsluiten.
0: Oké, vol programma?
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, vol programma, valt wel mee.
0: Nou ja, goede vulling, Felix, dus niks mis mee.
1: Goede vulling.
0: Ja. Nee. En wat zit er nog meer aan te komen?
1: Volgende week zondag 14 juni hebben we onze bandjesmiddag weer. En dan hebben we twee bands, een rock coverband uit Losse Enschede, Bandonet heet die. En dat zijn stevige nummers. En daarna hebben we Beatline, dat is een echte 60s band met heel veel ervaring en een geweldige zanger. Twee zangers eigenlijk, Dick Dijkstra, die wij nog kennen van de optredens in de Bond in de Oldenzaal. Tijdens de Oldenzaal draait de tijd terug. En Jan Leloup, dat is de voorzitter van Textielbeat in Enschede. En beide spelen in die band Beatline. Dus ja, ik vind het mooi om die beide bands op onze muziekkoepel te hebben.
0: Zeker weten. Dat is volgende week zondag voor iedereen die er wil komen om 2:30. Hè?
1: Volgende week zondag om 2:30. Ja.
0: Goed zo. Nou, even dus terug naar komende zondag. 2:00 begint het. Hoe laat aanwezig? 2:00 start het ook meteen of moeten we iets eerder zijn?
1: We starten om 2:00 met een concert van 1:00 van Amicitia. En daarna treden die twee koren nog even op. En dat vonden wij leuk om te doen. Want ze wilden zo graag zingen vorige week. En is tot 2 keer toe een teleurstelling dat het weer dat verhindert. Dus ja, ze komen met alle plezier morgenmiddag even zingen.
0: Goed zo. En dan even over
1: zondagmiddag.
0: Ja, zondagmiddag. En dan even over die crowdfunding. Die loopt dus nog een week. Hoe kunnen mensen doneren? Mochten ze denken van die muziekkoepel, moeten we toch even ondersteunen?
1: Ze kunnen kijken op een website die de provincie daarvoor heeft aangemaakt onder Samen voor Elkaar. En als je Samen voor Elkaar intikt op Google, dan zie je de projecten die zij doen wel staan. En daar staat een muziekkoepel ook tussen. En dan wijst het zich vanzelf.
0: Goed. Goed zo, hartstikke mooi. Felix Nijland, succes komende zondag en de komende tijd. Mocht er nieuws zijn, dan hoor ik het graag hier in de show.
1: Okay.

0: op deze vrijdagochtend. Veel te beleven dit weekend. Ook feest en onder andere 20 jaar Amusing. Dat zeg ik toch goed, hè, Pauline? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, dat zeg je goed. 20 jaar Korenfestival Amusing Hengelo.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Kijk eens aan. En Pauline Paalman is de dirigent.
1: Nou, de dirigent, ik... nou ja, als je voorzitter van de club zoiets als dirigent mag noemen, dan...
0: Ja, daarom. Dat bedoel ik dus ook. Ja, zo is het. Zo is het. Hey, kun je de rest van Twente even vertellen wat het is, Amusing, en dat het al 20 jaar bestaat?
1: Korenfestival Amusing Hengelo is een festival voor alle koren in alle genres, groot en klein, die naar Hengelo komen om iedereen of elk koor twee keer ongeveer 25 tot 30 minuten op te treden op binnen- en buitenpodia in het centrum van Hengelo.
0: Okay.
1: Dat doen we nou al voor 20 jaar. We bestaan 20 jaar. We hebben natuurlijk niet al 20 edities gehad, want we hadden corona ertussen. Toen mochten we niet. Maar het is al 20 jaar en ontstaan uit een idee van mensen, het Twentet Amusing, die bij een festival voor alleen maar barbershop dachten van, goh, eigenlijk zou het toch veel leuker zijn dat allerlei andere koren als genres ook te horen zijn. Laten we eens kijken of we dat in Hengelo kunnen organiseren. En zo is het uiteindelijk lang geleden begonnen. Okay. En we hebben, klaarblijkelijk is het format goed, want we worden nogal eens gekopieerd in de landen.
0: Oh. Hengelo liep voorop, begrijp ik.
1: Zeg je? Hengelo liep voor een deel voorop. Ja, er zijn ook wel andere festivals wat groter zijn, hoor. En ik weet niet hoe lang die bestaan, maar ik weet wel dat een aantal in het westen van het land dit ook doen. Maar ook bij ons in de regio. Holten, Alphen aan de Rijn, zo zijn er veel meer. Middelburg, Annen, noem maar op. Er zijn er een groot aantal. En ja, dat blijkt dus dat het voor degene, de koren, dat het een heel leuk uitje is. Uiteindelijk gaan ze er een dagje weg met hun zangvrienden en vriendinnen. En beleven een leuke dag om van alles zelf twee keer op te treden. Waar onverwacht publiek voor het podium staat. En waar ze ook andere koren allemaal kunnen horen en zien.
0: Ja.
1: Dus ja, het is gewoon een hele leuke, gezellige dag.
0: Fantastisch. Wat voor soort koren zijn het? Je hebt nogal diverse koren. En ik heb vaker koren in de show. Maar je hebt rockkoren, je hebt gospelkoren. Nou, je kunt zo gek niet bedenken.
1: Nou, we hebben in principe alles. We hebben een speciale competitie. Alles is verder geen competitie, alleen die wel voor a cappella groepen. Dat zijn er 7 in totaal. We hebben natuurlijk best wel veel rockkoren, maar ook wereldmuziek. We hebben 2 Turkse koren, we hebben kinderkoren, barbershop-achtige koren. Eigenlijk alle genres. En het leuke tegenwoordig is dat die pop- en rockkoren die zingen. Soms denk je, oh, nou hoor, dat liedje heb ik net ook al gehoord bij het vorige podium. Maar ze zijn ook heel gevarieerd in hun genre, in hun repertoire, moet ik zeggen. Dat, ik noem bijvoorbeeld Koninklijk Engels Mannenkoor, die doen ook mee. Die kunnen donkere en zware klassieke muziek zingen, maar die zingen ook allerlei popnummers. Dus, en die variatie, die hoor je heel goed. En dat is het leuke, omdat het daardoor voor iedereen wat wils is. Je kunt, je kunt kiezen. Als je op onze site kijkt, www.amusing.nl, amusing-hengelo.nl moet ik zeggen. Daar kunnen mensen hun eigen programma samenstellen. Je kunt daar kiezen op koor, op tijdstip en op podium. En als je op koor klikt, kun je ook doorklikken van wat voor soort koor het is. Dus dan kun je helemaal kijken van welk programma jij morgen in Hengelo wilt gaan beluisteren.
0: Super gaaf. Op diverse plekken dus.
1: Op diverse plekken. We hebben in totaal 14 podia, binnen en buiten. De Lambertuskerk, het Stadhuishal, op de Markt, in de Bataafse Kamp, bij de Twee Wezenvoor, Wemerstraat, Waterstadskerk is de a cappella competitie. Nou ja, zo zijn er 14 stuks totaal. En de koren staan allemaal lekker overdekt. Als de zon heel fel schijnt, is dat heel fijn. Maar als er een beetje een buitje valt, is dat ook heel fijn. En het publiek moet misschien even rekening houden met een klein parapluutje morgen. Dus
0: ja, voor de rest, heel kleintje. Heel kleintje.
1: Heel kleintje.
0: Hey, er is een markt, ik denk nou een of ander. Misschien een Markopmannenkoor. Bestaat dat ook?
1: Nou, dat zou ik niet weten, moet ik zeggen. Van vroeger uit.
0: Leg hem even neer. Leg hem even neer morgen.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, wat we wel hebben, en dat is misschien wel leuk om te vertellen. Morgen gaat RTV Oost opnames maken met hun cultuurcafé bij ons op het festival.
0: Oh ja.
1: Dus er komt ook nog een soort van nagenieten volgende week als die uitzending op RTV Oost te zien is.
0: Oké. Okay. Ja. Inga Tjepkes doet dat, geloof ik, hè?
1: Ja, Inga Tjepkes
0: doet dat. Zo, die zingt ook altijd de hoogste noot namelijk.
1: Ja, nou, mooi. Ja, nou, leuk dat ze bij ons komen kijken.
0: Absoluut.
1: Ja,
0: zeker. Nee, 100%. Ja. Helemaal te gek. Ja. Goed zo. Ja. Hoe laat begint het?
1: Voor de koren om 10:00 dan hebben we een sing-in. Onze oud-wethouder Hanneke Steen gaat het festival openen. En dan om 10:00 begint de sing-in. Dan worden we de stemmen en de lijven opgewarmd voor goede zangkunst door Ton Annink. En dan om 11:00 beginnen de optredens. Die duren allemaal ongeveer tot 5:00. En dan is er om 5:00 op het Schouwburgplein even een prijsuitreiking van de a cappella competitie. En dan om 4:15 begint D-Bass. Dat is een a cappella groep uit België. Die zijn fantastisch. Die sluiten ons festival met een spetterende show af.
0: Te gek.
1: En dat duurt ongeveer tot, 6:15, 6:30, 7:00. Dat ligt eraan hoe enthousiast het publiek is vaak.
0: Ja, nee, dat begrijp ik, maar dat gaat goed komen. Ja, hartstikke mooi vol programma. Zeker weten, Nou, als Hanneke Steen het open, die zingt ook vast een hoge noot. Dat weet ik zeker. Dat kan ze heel goed.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Pauline Bouwman, dankjewel. Succes met Hengelo Amusing. 20 jaar. Maak er een mooie dag van morgen.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook medewerkers van de beruchte Nederlandse porno-site Motherless hebben afbeeldingen op de site geüpload, dat meldt de NOS. Iemand voegde in zijn eentje ruim 100.000 afbeeldingen toe, ook een paar van minderjarigen. De site kwam in het nieuws omdat er beelden waren te zien van verkrachtingen van slapende vrouwen. Er is al een overschot aan gezinswoningen en die worden ook nu nog bijgebouwd. ABN AMRO waarschuwt dat we die juist het minst nodig hebben, omdat er niet zoveel gezinnen meer zijn. De kans op leegstand is daardoor groot. Er zijn juist appartementen voor ouderen nodig en ook voor alleenstaanden. Hun aantal is in 50 jaar verdubbeld. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad, meldt het Parool. De jongen was 's nachts alleen op pad gegaan. Hij klom op een stilstaande trein en kreeg een elektrische schok. Liep zware brandwonden op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En ze zijn veilig geland in New York, de selectie van Oranje. Voordat het WK losbarst, houdt Nederland nog een mini-trainingskamp. Dat wordt maandag afgesloten met een oefenpotje tegen Oezbekistan. Daar zijn geen supporters bij. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is volgende week zondag in Dallas tegen Japan. En dan het weer van Weer Online. Trekken buien over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Container Song. Leuk, als laatste in 6 op rij. Hoe gekker, hoe beter. Het is natuurlijk de Guilty Pleasure Friday XXL al een beetje. Dus laat maar komen. Via Dev, dankjewel voor de suggestie. Henk Wijngaard, Suzanne Vega, Forner, Rise at Fred, Avicii en Will Collins. Volgende ronde van 6 op rij is maandag. Even na 9 uur vanavond vanaf een uur of 7 doen wij weer de Guilty Pleasure Friday XXL. We gaan naar de week van de amateurkunst. En wie in dit geval? Marlou Lammersen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, alles aan het opbouwen?
1: De voorbereidingen zijn inderdaad in volle gang.
0: Ja.
1: En morgen gaan we inderdaad van start.
0: Dat is goed nieuws. Wat gaat er allemaal gebeuren, Marlou?
1: De week van de amateurkunsten is deze keer van 6 tot en met 20 juni. In alle kernen van Wierden. Dus niet alleen Wierden zelf, maar ook in Hoge Heksel en in Enter. En morgen gaan we beginnen in Hoge Heksel met Kiknom S. Dat is een route, kunnen mensen fietsen langs 10 locaties. En op al die locaties, daar is dan van alles en nog wat is er te doen. Er is muziek, er zijn exposities, je kunt meedoen aan line dance, er zijn concerten. Oude ambachten kun je zien. Er zijn koetsen die rondrijden met koetsiers in traditionele kleding. Je kunt zelf meedoen met workshops. Voor kinderen is er van alles te doen. Dus het is echt eigenlijk voor jong en oud. Die kunnen zich daar als ze willen een hele dag vermaken.
0: Kijk aan. En dat op de fiets?
1: Op de fiets, ja. Het is ongeveer 9,5 kilometer, die route. En als je het leuk vindt om te wandelen, kun je er natuurlijk
0: ook doen. Kan natuurlijk ook. Zeker kan dat, ja. Ja.
1: Maar als je natuurlijk dingen ook wilt zien, dan gaat ook weer tijd in zitten. En je wilt misschien nog even een drankje doen of iets eten. Dan is op de fiets, kun je wel meerdere locaties, denk ik, op zo'n dag.
0: Uiteraard, zeker. En wat gaat er nog meer gebeuren?
1: Hele verschillende dingen eigenlijk. Morgenavond is er nog een concert van de Harmonie Wierden in de kerk Sint-Jan de Doper. Waar ook een brassband uit Leeuwarden aan meewerkt. En dat is een concert wat gebaseerd is op het spelletje Hitster. Dus zij gaan eigenlijk een heel afwisselend programma laten horen met meezingers en allerlei andere bijzondere muziekstukken. In combinatie dus met die brassband. Dus dat is op zich ook wel bijzonder. Verder zijn er allerlei workshops waar mensen aan mee kunnen doen. Er is een kunstwandelroute op woensdag 10 en 17 juni. En op 13 juni, volgende week, zaterdag is dat. Dan organiseren we Kunstig Wierden. Dat is klein evenement is het eigenlijk. Waar we dus kunst met muziek gaan combineren. En dat doen we bij de stichting Candioli. Dat is een Molukse stichting in Wierden. Mm-hmm. En in dat gebouw van hun, daar zijn dus een aantal Wierdense kunstenaars zijn daar aanwezig. Dus mensen kunnen kunst kijken met die kunstenaars in gesprek. Er zijn niet alleen maar schilderijen, maar ook dingen van glas en kilts en klei dingen. Dus een heel divers aanbod. Vanuit Kaliber doen wij die dag ons open huis. Dus mensen kunnen langskomen om instrumenten te proberen. We hebben een puttenmachine staan voor mensen die het leuk vinden om hun eigen putten te maken. Er zijn optredens van leerlingen. Van ons is een dame met glittertattoos. En 's middags is er een workshop keramiekglazuren voor mensen die het leuk vinden. Om daar aan mee te doen, moet je wel van tevoren eventjes voor aanmelden. En wat misschien ook wel leuk is om te weten, de Molukse gemeenschap die gaat allerlei lekkere Molukse hapjes.
0: Oh, dat is altijd goed. Dat is altijd goed, Marlou.
1: Dat is altijd goed. Yes, daarom. Ja, nou, dat bedoel ik.
0: Heerlijk.
1: Dus hartstikke leuk, ja.
0: Goed zo. Dat is volgende week zaterdag in dit geval, hè?
1: Volgende week zaterdag, ja. 13 juni van 11 tot 4 uur.
0: Goed zo. En kunnen we nog wat nalezen ergens?
1: Op de website van Kaliber Kunstenschool. Daar staat het hele programma op met alle tijden erbij. En ook waar je voor aan moet melden met de betreffende adressen, zeg maar, erbij. Waar mensen zich aan kunnen melden voor de workshops.
0: Goed zo. Jij kijkt zeker meestal naar die Molukse hapjes, neem ik aan.
1: Daar kijk ik zeker naar uit. Dankjewel.
0: Goed zo, Marlou Lammersen. Dankjewel. Tot de volgende.
1: Hey, goed weekend. Fijne uitzending. Oh. Doei.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 9:30, precies. Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
3: Dag Ronald.
4: Artsen klagen tabaksfabrikant Philip Morris aan om een campagne. Daarin wordt mensen gevraagd bezwaar te maken tegen strengere Europese regels rond tabak en nicotine. Maar de artsen vinden de campagne eigenlijk gewoon pure reclame. Medewerkers van de omstreden porno-website Motherless hebben volgens de NOS ook zelf beelden van kindermisbruik geüpload. Eerder zei de website nog dat illegale bestanden alleen zijn geplaatst door gebruikers. En het Drentse dorp Gieten heeft vannacht meer dan 40 asielzoekers opgevangen in een noodopvang. Anders hadden die buiten moeten slapen, want er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.
3: Ronald, dankjewel. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Wim.
6: De oppositie stemde woensdag tegen de herbenoeming van de niet-inwonende wethouder Straag in Brand. De coalitie stemde voor, zodat de jaarlijkse goedkeuring werd verleend. De oppositie erkent hun kwaliteit, maar vindt het principieel fout dat wethouders niet in de gemeente woonden. De betreffende wethouders brachten eigen argumenten naar voren. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller. 7 van de 10 in 2020 en bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt. Inbrekers in Dinkeland hebben afgelopen jaar 42 keer proberen toe te slaan. In 29 gevallen is dat ook gelukt. En dat is dus 69% van alle keren. Een plotselinge windstorm richtte donderdagmiddag in Glanenbrug forse lokale schade aan. Rond de Sonatenstraat en Schipholtstraat waaiden bomen om en verloren woningen dakpannen. Er was mogelijk sprake van een kleine tornado. Brandweer en gemeentelijke diensten hebben rond basisschool De Troubadour de omgeving afgezet. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag houden we het nog niet droog. Vallen ook nog enkele buien. Vooral in de middag vallen wat stevige buien. Er zijn ook pittig. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. En het wordt zo'n 18 graden.
3: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. Er wordt een file gemeld tussen de Lutte en de Duitse grens. Dat is

schuilen hier op de Twente Radio, Twente FM, op deze vrijdagochtend, bijna weekend. Vandaag buien, vanmiddag ook ruimte voor zon. Dan vallen er nog een paar regenbuien. En zoals het er nou uitziet, wordt het vanavond droog in Hengelo voor de nacht van Hengelo. Laten we het over, maar er zijn ook delen overdekt. Maar het ziet er redelijk tot goed uit. Het wordt in ieder geval vandaag 19 graden en daar moeten we het mee doen. Wij gaan naar 5, 6 en 7 juni 1988. We beginnen met 5, want het was de eerste avond van de Bad Tournee van Michael Jackson in de Rotterdamse Kuip. Hij geeft 3 concerten achter elkaar, 3 dagen achter elkaar. Het begint dus op die 5e juni 1988. Iedere avond zijn er zo'n 48.500 toeschouwers. En het is de eerste solo-tournee van Michael Jackson die hij doet. Die is op 12 september 1987 begonnen in het Kuraken Stadion in Yokohama in Japan. En 24 januari 1989 is de laatste en dat gebeurt dan in Los Angeles. In 16 maanden tijd geeft Michael Jackson in 15 landen 123 concerten voor bijna 4,5 miljoen mensen. Het is ongelooflijk. De Bad Tournee van Michael Jackson brengt $125 miljoen op. En dat is niet mis, laten we wel wezen. Nou, er waren diverse tracklists. We begonnen al in 1987. Dat begon met Wannabe Started Something en eindigde met Bad. 16 nummers werden er gespeeld. En in de periode 1988-89 werden er 17 nummers gespeeld. Ook beginnend met Wannabe Started Something en dan eindigend met Man in the Mirror. Hoe dan ook, op deze dag startte de tournee. 5 juni 1988 in de Kuip in Rotterdam. Michael Jackson.

0: That's what I want. Toch? Dat was het inderdaad. We gaan Ben Keizers even bellen. We gaan even kijken waar hij zit. Ik ben altijd benieuwd waar we hem gaan traceren. Ergens in het zuiden van Enfance, Frankrijk. Hij liep van de week bij Albi richting binnendoor, richting Carcassonne. En die hoek daar zo. Dus hij zal richting de Pyreneeën zijn. Ben Keizers, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim. Vanuit inderdaad een heel diep ver in het zuiden richting de Pyreneeën. Ik loop op dit moment langs het Canal du Midi. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt.
0: Ja, Canal du Midi. Ja.
1: Canal du Midi, dat is eigenlijk de verbinding tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Gebouwd in 1667 tot 1680. Uniek. 63 sluizen. Ik heb er een stuk of 5, 6 van gezien.
0: Sluizen nog wel. Echt, leuk.
1: Ja, is echt heel mooi. Echt heel bijzonder. En natuurlijk redelijk vlak lopen. Dat ook wel. En ik verbind mij nu, links van mij heb ik inderdaad het Canal du Midi. En rechts van mij is de Autoroute de Deux Mers. Ja, dus het constant wel geluid aan de rechterkant van mij.
0: Oké, ik ben nu aan het zoeken op de kaart hoor. Want heel veel luisteraars kijken natuurlijk mee. Waar zit die dan? Canal du Midi. Ik zie tussen Narbonne. En wat loopt dat ding? Oh ja, daar ja. Ja, oké.
1: Ja, dan moet je kijken. Castel Naudary. Castel Naudary, dan ga je iets verder richting Toulouse. En dan kom je bij het plaatsje Villefranche de Lauragais. En daar ben ik nu in de buurt. En dan buig ik weer af, want het klinkt misschien een beetje gek. Ik ben nu een tijdje richting westelijke richtingen gegaan. Maar dat komt omdat in het binnenland eigenlijk bijna geen overnachtingsplekken zijn. Dus ik moet een klein ommetje maken. Nou ja, kleine 20 kilometer. En ja, het lijkt niks op de hele afstand. Maar ja, het is toch 5 uur lopen, zal ik maar zeggen.
0: Ja,
1: ja en dan eindig ik vandaag in Wallou, als het goed is.
0: Wallou met de W.
1: Nee, maar N. N-O-I. L-L. Noilaux, zeg maar. Noilaux. Dat is dan weer ietsjes naar het zuiden toe.
0: Oké, ik zie hem. Ja, oké. Ja, ik heb een beeld. Ik heb een beeld. Het is altijd fijn dat ze weten dan precies waar je zit, Ben. Anders ben ik je kwijt.
1: Ja,
0: dat wil ik niet hebben.
1: Nee, dat moet ik niet hebben.
0: Ook zenuwachtig.
1: Nee,
0: hoe gingen de afgelopen dagen? Want dinsdag heb ik je voor het laatst gebeld.
1: Ja, dinsdag. Nou, het is echt toen liep ik op een gegeven moment, dat was eergisteren, had ik een fantastisch mooie etappe. Uit een relatief vlak gebied ging ik in één keer 500 meter omhoog. En in één keer zie ik dan in de verte de besneeuwde toppen van de Pyreneeën. En ik moet zeggen, dat is wel een... Ik vond het wel een indrukwekkend moment, want het is wel zo'n eikpunt waar je een hele tijd naartoe leeft. En op een gegeven moment dan zie je die Pyreneeën en dan denk je van jeetje man, dat ik nou hier al mag zijn. Echt fantastisch, ja.
0: Ja. Hey, loop je nou richting Andorra dan? Is dat die beetje die hoek op? Of loop je toch zo meteen meer richting het zuidwesten?
1: Nee, ik ga nu zo meteen buig ik af naar het zuiden. En dan loop ik naar La Vénalette. Dat is een plaatsje. En van La Vénalette heb ik wel even bekeken dat via Andorra, dat wordt voor mij toch wel iets te heftig. Omdat ik dan etappes heb van ruim 30 kilometer met een aantal hoogtemeters van over de 2000. Ja, ik ben 68, ja, dat zegt nog niet zoveel.
0: Leuk,
1: maar,
0: Nee.
1: Dus ik ga dan eventjes mij laten vervoeren westwaarts of oostwaarts naar Perpignan. En van Perpignan ga ik dan langs de Pyreneeën naar beneden.
0: Oké, maar dat ga je dus even, dat ga je dus niet te voet doen.
1: Nee, want dat is nog weer 80 kilometer extra. Ja, dat is een heel eind. En had ik meteen van tevoren geweten dat ik de Andorra-route niet zou hebben gedaan, dan was ik al eerder naar het zuiden getrokken. Want ik maak dus nu eigenlijk voor Perpignan wel een enorme grote omweg van, ik denk zeker 150 tot 200 kilometer. Die had ik mij dus kunnen besparen. Maar goed.
0: Maakt niet uit.
1: Ik heb gezegd, je hebt een planning en er komt niks van terecht, hebben ze mij van tevoren gezegd.
0: Ja, dat is toch mooi.
1: Ik kan je nu zeggen, dat klopt ook.
0: Goed zo. Perpignan is een prachtige plaats.
1: Ja, nou, dat moet ik dan meemaken. Ja. Ik kom er dus 10 juni, 10 juni ben ik in Perpignan.
0: Oké, dus, echt serieus. Omgeving. Ja. Ik heb er een paar keer geweest en ook heel mooi langs de kustje hoor. Echt schitterend, mooi, prachtig fietsen. Het is echt te gek. Ja? En allemaal lieve mensen. Ze zeggen van Frankrijk zijn geen lieve mensen, maar er zijn allemaal lieve mensen in die hoek. Dus dat zit goed.
1: Ik moet echt zeggen dat ik heel weinig Fransen tegenkom. Ja, er zijn natuurlijk wel een paar stuggen, maar de meeste zijn toch super vriendelijk. En ik verheug me eigenlijk ook wel bij Perpignan, loop ik Argelès-sur-Mer en dan Saint-Cyprien en dan richting Spanje.
0: Ja,
1: en
0: ach, dat is dat zo mooi met Port-Vendrin en hoe heet het andere plaatsje? Ik ben hem even kwijt, die naam. Dat is ook zo. Couliouren. Och, dat is ook zo mooi daar.
1: Ja, Couliouren. Och, ja, ja, ja.
0: Kippenvel.
1: Nou, ja, daar loop ik dan. Daar, ja, nou, dan spreken we daar af, Wim.
0: Goed zo. Nou ja, ik kom. Ja. Ik moet even thuis overleggen, maar dan kom ik naar Couliouren. Goed zo.
1: Dat is goed. Oké. Okay. Ja, nee.
0: Hey, ik wens je veel succes. Vanavond moet je dus uitkomen in La Lou, hè, zeg je?
1: Ja, okay. Daar kom ik vanavond kom ik uit. Ja, dus
0: goed zo.
1: Als alles mee zit.
0: En je loopt voor, dat is het belangrijkste.
1: Het belangrijkste is, ik loop voor dwarsdooronsleven.nl. En ik kan het je van harte aanbevelen, of jouw luisteraars, om daar eens een kijkje op de site te nemen.
0: Zeker, prachtig, met mooie foto's en alles erop en eraan. Ja. Ben Keijs, dus ik wens je een goed weekend. Ja. We spreken elkaar. Zet hem op.

0: Zeker, Mark, Mark, Jordi. En vanavond doen wij de Guilty Pleasure Friday XXL.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
0: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Meer dan 40 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de noodopvang in het Drentse dorp Gieten. Er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel en ze hadden anders buiten moeten slapen. Ook dit weekend kunnen asielzoekers nog terecht in Gieten, maar daarna gaat de noodopvang dicht. Een groep artsen dient vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie over een campagne van tabaksfabrikant Philip Morris. Die leidt naar een website waarop mensen bezwaar kunnen maken tegen strengere Europese regels voor tabak en nicotine. Een campagne is enorm sturend en lijkt veel te veel op reclame, vinden de artsen. Meldpunt Off Limits is boos dat de omstreden porno-website Motherless ook zelf beelden van kinderporno heeft gedeeld. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik uploaden. Het is niet de eerste keer dat Motherless in opspraak is, maar volgens Off Limits trekt de site zich daar weinig van aan. En de Amerikaanse Top Gun acteur James Handy is overleden nadat hij was neergestoken in zijn voortuin in Los Angeles. Verdachte is de zoon van de partner van Handy. Hij zou zelf de politie hebben gebeld. Het motief is onduidelijk. James Handy speelde honderden rollen en was 81. En dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land van west naar oost. In de loop van de ochtend vallen ze alleen nog in het oosten. Af en toe komt de zon tevoorschijn en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

zo grappig. Ik heb dat gevoel dat Doe Maar een jaar of 10 bij elkaar is geweest. Dat ze zoveel hits hebben gescoord. Maar dat is maar 4 jaar geweest. Joris met een paar voorbij komen. En daarvoor nog een van Max met Who's Letting Now. Kijken of het wat te lachen valt als het gaat om het weer. Daar houdt niet over. Gaat over 18 vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. En er kan nog een enkel buitje vallen. De wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 3. Morgen dan wordt het een kleine 20 graden. En wordt het in ieder geval een stuk droger.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het aantal ambtenaren bij de provincie Overijssel is de afgelopen 4 jaar met bijna een derde gegroeid. Waar er in 2021 nog 833 fulltime banen waren, zijn er inmiddels 1072. De groei leidde tot kritiek vanuit provinciale staten, maar volgens het provinciebestuur is die uitbreiding noodzakelijk. De provincie wijst op toenemende complexiteit van projecten, strengere regelgeving en extra werkzaamheden rond onder meer stikstof, infrastructuur en energietransitie. Ook de plannen voor ruim 90 nieuwe windmolens in de toekomst van het landelijk gebied vragen volgens de provincie om extra expertise. Daarnaast is het aantal vergunningsaanvragen sterk gestegen en komen er steeds meer WOO-verzoeken binnen van burgers en journalisten. Hoewel sommige partijen denken dat kunstmatige intelligentie het werk efficiënter kan maken, verwacht de provincie voorlopig niet dat AI zal leiden tot minder ambtenaren. Volgens het bestuur verandert technologie vooral de aard van het werk. De opvang van asielzoekers lijkt de eerste grote uitdaging te worden voor het nieuwe gemeentebestuur van Oldenzaal. De gemeente moet volgens de spreidingswet 158 asielzoekers opvangen, maar een geschikte locatie is niet gevonden. Wethouder Ruby Berger houdt vast aan de koers van het vorige college. Geen AZC binnen de gemeentegrenzen en zoeken naar oplossingen samen met andere gemeenten in de regio. Oppositiepartijen noemen het dat uitstelgedrag en wijzen erop dat Oldenzaal inmiddels onder toezicht staat van het Rijk. Volgens critici loopt de gemeente juridische risico's als er geen concrete plannen komen. Ook vragen ze aandacht voor de wettelijke verplichting en solidariteit met vluchtelingen in andere gemeenten. De wethouder zegt eerst inwoners te willen betrekken bij mogelijke keuzes. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog onduidelijk. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een wisselvallige dag met geregeld buien en ook af en toe zon. Het wordt erbij maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht is het dan droger met minimumtemperaturen van rond de 10 graden.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Tom Petty en de Heartbreakers met een Face in the Crowd. Vanmiddag is het weer zover. De eerste vrije training voor de nieuwe Formule 1. Grand Prix van Monaco staat op de agenda. En die eerste vrije training begint straks om 13:30. Gevolgd door de tweede vrije training later in de middag om 17:00. Derde vrije training is morgenmiddag om 12:30. Gevolgd door de kwalificatie om 16:00. En de hoofdrace in Monaco begint zondag om 15:00.

met What Are You Waiting For. Er wordt wel eens gegrapt en gegold over het stemgebruik van Dylan Woesthof. Nu heb ik één persoon waaraan ik mijn gruwelijk stoor. En dat is de man van het jeugdjournaal. Er zit één jongen bij die kan echt. Die heeft zo'n aardappel in zijn keel. Dat is echt ongelooflijk. Als je het woord uur zegt bijvoorbeeld, dan is het uur of zoiets. Het is echt af en toe onverstaanbaar. En dat presenteert aan het Jeugdjournaal. Ongelooflijk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.woncentrum.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een paar mensen demonstreren bij de ingang van de zaal in Den Haag, waar Jaap van Dissel nu wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze dragen borden met teksten over coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Outbreak Management Team, dat zich bezighield met het bestrijden van het virus. Oud-defensiestaatssecretaris Gijs Tuinman voelt zich niet meer thuis bij BBB. De leiderschapswissel waarbij Caroline van der Plas een stap terugdeed, heeft hem veel pijn gedaan, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. Tuinman heeft zijn lidmaatschap van BBB daarom opgezegd en werkt nu achter de schermen samen met Mona Keizer. Een waarschuwing van een fabrikant van een mayonaise. In de verpakking kan gas ontstaan en daardoor kan die bol worden. Het gaat om Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo. Het advies is om de mayo terug te brengen naar de winkel en dan krijg je je geld terug. En een grote naam uit de Nederlandse hockeywereld is overleden, Hans Jorritsma. Als tophockeyer speelde hij tientallen interlands. Later werd hij bondscoach en won hij met Oranje meerdere WK's. Hans Jorritsma was al een tijdje ziek. Hij werd 77. En dan het weer van Weer Online. Alleen in het oosten vallen nog buien, ook vanmiddag nog. Verder komt er af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De extra reistijd is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Het is lente in Twente.

Commodores. Onlangs is nog een bandlid van de Commodores overleden. Afgelopen weekend, geloof ik zelfs. Ik had gisteren trouwens een opname voor het Openluchtmuseum in Arnhem, in de studio. En nu ben ik niet zo snel onder de indruk met mijn 1,90 meter. Maar ik maakte de deur open voor een stem die we dus moesten opnemen voor Uitgelicht. Dat is hartstikke leuk. In oktober gaat dat plaatsvinden. Zeker de moeite waard. Maar die man die kwam inspreken, die was echt anderhalve kop groter dan ik.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het aantal ambtenaren bij de provincie Overijssel is de afgelopen 4 jaar met bijna een derde gegroeid. Waar er in 2021 nog 833 fulltime banen waren, zijn er inmiddels 1072. De groei leidde tot kritiek vanuit provinciale staten, maar volgens het provinciebestuur is die uitbreiding noodzakelijk. De provincie wijst op toenemende complexiteit van projecten, strengere regelgeving en extra werkzaamheden rond onder meer stikstof, infrastructuur en energietransitie. Ook de plannen voor ruim 90 nieuwe windmolens in de toekomst van het landelijk gebied vragen volgens de provincie om extra expertise. Daarnaast is het aantal vergunningsaanvragen sterk gestegen en komen er steeds meer WOO-verzoeken binnen van burgers en journalisten. Hoewel sommige partijen denken dat kunstmatige intelligentie het werk efficiënter kan maken, verwacht de provincie voorlopig niet dat AI zal leiden tot minder ambtenaren. Volgens het bestuur verandert technologie vooral de aard van het werk. De opvang van asielzoekers lijkt de eerste grote uitdaging te worden voor het nieuwe gemeentebestuur van Oldenzaal. De gemeente moet volgens de spreidingswet 158 asielzoekers opvangen, maar een geschikte locatie is niet gevonden. Wethouder Ruby Berger houdt vast aan de koers van het vorige college. Geen AZC binnen de gemeentegrenzen en zoeken naar oplossingen samen met andere gemeenten in de regio. Oppositiepartijen noemen het dat uitstelgedrag en wijzen erop dat Oldenzaal inmiddels onder toezicht staat van het Rijk. Volgens critici loopt de gemeente juridische risico's als er geen concrete plannen komen. Ook vragen ze aandacht voor de wettelijke verplichting en solidariteit met vluchtelingen in andere gemeenten. De wethouder zegt eerst inwoners te willen betrekken bij mogelijke keuzes. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog onduidelijk. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een wisselvallige dag met geregeld buien en ook af en toe zon. Het wordt erbij maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht is het dan droger met minimumtemperaturen van rond de 10 graden.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 van Hengelo naar Duitsland bij de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de extra reistijd 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Chaperone en The Giver en daarvoor de Bee Gees met You Win Again. Een soort van comeback hitje was dat in de jaren 80 voor de Bee Gees. We hebben gisteren iets uitgeprobeerd waarvan ik nu weet dat het niet kan. We wilden namelijk zeg maar meerdere oldtimers tegelijkertijd aftanken voor een schoolgala. Dus eentje tanken, even naar voren rijden, de andere en dan ook weer. Dat je maar één keer hoeft te betalen. Ik kan je vertellen, dat gaat niet. Na een seconde of 20 houdt die pomp er gewoon.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Sam Fender met Olivia Dean op Twente FM. Op 15 juni aanstaande gaan de aanvragen voor de boomdeeldagen weer open. Iedereen kan dan tegen een gereduceerd tarief inheemse bomen of bosplantsoenen bestellen. En deze worden dan dit najaar geleverd. De kosten worden voor 75% vergoed. Nieuw is dat nu in bepaalde gemeenten ook aanvragen ingediend kunnen worden door mensen binnen de bebouwde kom. Eerder was de regeling namelijk alleen bedoeld voor het buitengebied. En de hoop is daardoor dat er ook in woonwijken wat meer groen gaat komen. Als je denkt van oké, dat klinkt hartstikke leuk. Daar heb ik best wel belangstelling voor. Laat je dan even informeren op de website landschapoverijssel.nl/boomdeeldagen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: nou,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Ze vertrok met haar 2 kinderen naar Syrië en trouwde met een IS-strijder. Er stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen kwam om bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Jaap van Dissel wilde als voorzitter van het Outbreak Management Team zich niet bezighouden met de maatschappelijke gevolgen die coronamaatregelen konden hebben, zoals het sluiten van terrassen. Dat was aan het kabinet. En wij gaven alleen adviezen over hoe je het virus kon indammen, zegt van Dissel tegen de parlementaire enquêtecommissie. De komende WK-weken kleurt Nederland oranje, ook met versiering binnen en buiten. En de brandweer komt met een paar adviezen. Hang het niet in de buurt van bijvoorbeeld barbecues en maak het stevig vast met ijzerdraad. En leg verlengsnoeren zo neer dat niemand erover struikelt, zegt de brandweer. En vaste bezoekers van Apenheul gaan hem missen. Orang-oetan Kevin, die had een aangeboren skeletafwijking en kon daardoor moeilijk bewegen. Afgelopen weken ging zijn gezondheid zo hard achteruit dat het dierenpark in Apeldoorn hem heeft laten inslapen. Orang-oetan Kevin was 43. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in de noordwestelijke helft van het land droog. Daar is het vrij zonnig. In de zuidoostelijke helft is het wisselvallig met wolken, zon en buien. Het wordt een graad op 18. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 van Hengelo naar Duitsland bij de Lutte 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen Zevenaar en de grens 6 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht, Mark van der Ven.

middag is begonnen voor deze vrijdag 5 juli. Daarmee ook het lunchgedeelte van de Uitzendkracht. Derde gedeelte eten we natuurlijk lekker met je mee. Met heerlijke hits tussen de boterham. Zoals deze van Teddy Swims. Dik belegen met Mr. Noel.

Fleming en Verleden Tijd aan de Flock of Seagulls met I Run So Far. Misschien heb je hem al in je agenda staan. Zo niet, heb ik een leuke tip voor je. Het Stift Festival, dat zit er weer aan te komen voor de 22e keer. Wordt gehouden van 21 tot en met 28 augustus. En het thema dit jaar is Roots and Wings. Als je meer informatie wilt hebben, dan kun je altijd even alles in de gaten houden over de vorderingen via hun website stiftmusicfestival.nl.

0: tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De Online Drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De Online Drogist. Er is er maar één.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het overvolle stroomnet blijft de komende jaren in veel Twentse gemeenten een grote uitdaging. Nieuwe woningen bouwen is niet langer alleen een kwestie van stenen stapelen. Al in de plantfase moet worden gekeken of er voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet. Volgens de gemeente Hengelo blijft de druk op het stroomnet waarschijnlijk nog tot 2035 binnen de gemeente merkbaar. Daarom wil Hengelo procedures voor transformatorhuisjes en verdeelstations versnellen en beter bepalen welke projecten voorrang krijgen. Ook landelijk verandert er veel. Vanaf 1 juli komt er één gezamenlijke wachtlijst voor nieuwe aansluitingen en krijgen onder meer ziekenhuizen, hulpdiensten en batterijopslag voorrang. In de gemeenteraad leven zorgen over de gevolgen van de verduurzaming en keuzevrijheid voor inwoners. Het nieuwe college heeft netcongestie daarom ondergebracht bij een eigen wethouder. Daarmee wil Hengelo benadrukken dat betrouwbaar stroomnet cruciaal is voor woningbouw, verduurzaming en economische groei. En Enschede lijkt binnenkort een nieuw college van burgemeester en wethouders te krijgen. De partijen PRO, Burgerbelangen Enschede, VVD en ChristenUnie zijn volgens formateurs in de laatste fase van de coalitieonderhandelingen. In een brief aan de gemeenteraad laten de formateurs weten dat de verwachting is dat er op korte termijn een akkoord ligt voor de periode 2026-2030. De gesprekken verlopen volgens hen in goede sfeer. Wel wordt nog gekeken naar de financiële situatie van de gemeente, die volgens de onderhandelaars uitdagend is. Ook worden op enkele onderwerpen nog aanvullende gesprekken gevoerd. Als de partijen het eens worden, kan medio juni het nieuwe college worden gepresenteerd. En krijg je tot slot er het weer voor Twente. Het is vanmiddag wisselvallig met geregeld buien, maar ook af en toe ruimte voor de zon en maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht is het droger met minima rond de 10 graden.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud 20 minuten. En op de A28 naar Groningen tussen Nieuw-Leus en Staphorst doe je er 10 minuten langer over. De A50 van Arnhem naar Os tussen Knobbert Valburg en Ravenstein ben je een kwartier langer onderweg. En dat geldt ook voor de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Kuik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Roy Jones. Hij werd in de jaren 80 weggestopt in het genre New Wave. Zo heette dat, de muziekstroming. Het was zeker geen schande, want er zaten leuke artiesten bij. What is love for you? Het is het warme weer zit er natuurlijk aan te komen. En dat wil ook zeggen dat men eventueel zou moeten oppassen voor teken. En je denkt vaak, nou, die zit alleen maar in het bos of zo. Nee, die kunnen ook gewoon bij jou in de tuin zitten. En zoals we ook buienradar hebben, bestaat er ook een tekenradar. Als je wilt weten waar de diertjes de kop opsteken of insteken in dit geval. Kijk dan even op tekenradar.

Magic Max was zo jaloers op zijn kapsel. Zoveel haar had die man. Nou, daar kon ik echt niet tegenop. Het is vandaag 5 juni. Het zit erop voor vandaag als het gaat om de uitzendkracht. In het verleden op de dag van vandaag, 50 jaar geleden, had Julien Clerc nummer 1 succes voor 1 week met de nummer This Melody. En ook op de dag van vandaag, precies 30 jaar geleden, zond de NCRV voor de 4e keer op herhaling Sil de Strandjutter uit. Het eerste deel van de 20 jaar oude serie haalde 2,3% kijkdichtheid. En dat kwam overeen met de populatie van Terschelling tijdens het zomerseizoen. Leuke vergelijking. Fijn weekend. Maandag ben ik er weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hey, monteur! Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Het OMT dat het kabinet adviseerde over corona had kritischer moeten zijn op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. Aan het begin van de pandemie zei de WHO dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. Van Dissel ging daarin mee en dat was verkeerd, zegt hij nu. In een weiland in Delft is gisteren een dode vrouw gevonden en de politie weet na een dag onderzoek nog niet wie het is en zoekt getuigen. Een wandelaar zag haar lichaam in het water drijven en sloeg alarm. De vrouw is rond de 30. Het is nog onduidelijk waardoor ze om het leven is gekomen. Een rijinstructeur in Den Bosch wordt verdacht van het aanranden van een van zijn leerlingen. Volgens Omroep Brabant geeft de man het aanraken toe, maar zegt dat het te maken had met de rijles. Volgens het meisje legde hij zijn hand op haar kruis en maakte hij seksuele opmerkingen. Er is 4 maanden cel tegen hem geëist. En scheidsrechters in Eredivisie maken nog altijd fouten, ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheids werd vorig seizoen 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Denk bijvoorbeeld aan een onterechte rode kaart of een doelpunt dat niet had mogen tellen. Vooral in september en oktober ging het mis. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 van Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grens doe je 20 minuten langer over. De A28 Groningen-Amersfoort tussen Ommen en Knoopend Hattemerbroek een kwartier extra. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. Dan de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Malden doe je er een kwartier langer op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Becky Hill en David Guetta, Remember bij Twente FM. Hey, goedemiddag, het is vrijdagmiddag. En mocht je nou denken van Mark, waar was jij gistermiddag? Nou, als we naar buiten kijken, dan zien we dat het niet heel bijster best weer is. Gisteren was er nogal een beetje veel regen in Enschede. En daarbij is mijn hele studio onder water gelopen. Ja, ik lach er nu zelf om, maar het is eigenlijk om te huilen. Dus ja, vandaar dat er eventjes geen uitzending was. Want werkt allemaal even niet meer. Maar goed, gelukkig bestaat er iets van een verzekering. Dus gaat het allemaal wel weer goed komen. Maar we zijn er weer. We gaan het weekend inluiden met z'n allen. Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed komen. Muziek zometeen van Post Malone. Ook Justin Brown komt eraan met Gypsy Rhythm.

Gypsy Rhythm, Jocelyn Brown bij Twente FM. Ja, dat moet me even wat van het hart, mensen. Luister even. We hebben net natuurlijk deze plaat gedraaid. Luister. Ja, weet je, luister even mee. Klinkt een beetje als... Ja. Ja, vind je niet? Ja, ik vind het inderdaad gewoon heel erg op elkaar lijken. Dan heb ik het natuurlijk over de Bausa met Magnetic. Maar iedere keer als ik dat begin, deuntje, dan denk ik van... Hey, Robert van Hemert en Donnie met Moetta Down.

met Door de Middag. Twente FM. Hey. Even tussen jou en mij. Werk je nou echt of ben je net als wij gewoon bezig met professioneel tijd vullen? In dat geval, lekker bezig. Dit is Door de Middag op Twente FM.

0: Muziek van Post Malone en Circles bij Twente FM. Ja, als je zo'n beetje naar buiten kijkt, het is een beetje grijs en grauw. Het regent van tijd tot tijd. De temperatuur komt vandaag niet boven de 15 graden uit. Ja, dat is even wennen weer. Ja, en is het zo dat ik het weerbericht deze week extra goed in de gaten hou. Want ik ga morgen trouwen. Ja, dat zeg je ook niet iedere dag, maar het zou de hele week droog blijven. En wij zouden buiten trouwen. En nou gaat het precies om 2 uur morgenmiddag, staat er een regendruppeltje bij. Ja, dus nu is van onze vraag, gaan we buiten trouwen of gaan we toch verplaatsen naar de binnenlocatie? Ja, dat is wel even een dingetje natuurlijk, hè. Dus we zijn aan het kijken, gaan we de weergoden verzoeken om het niet te laten regenen? En gaan we er toch op gokken of gaan we toch liever naar binnen en weten we zeker dat we niet nat worden? Vaak is het zo dat als je kiest voor en we gaan toch naar buiten, dat het gaat regenen. En als je dan toch kiest om naar binnen te gaan, dat het dan droog blijft, hè? Ja, dat is wel een beetje het ding van het weekend. Nou goed, ik ben in ieder geval wel blij dat het niet super warm wordt. Want ja, met zo'n dik pak aan, dan is 19 graden toch eigenlijk best een prima temperatuurtje om in te trouwen, toch? Hey, zometeen ga ik eens even vragen wat jullie gaan doen dit weekend. Gaan we straks eens even bespreken. Ook het laatste nieuws komt er zo voor je aan, het streeknieuws. Maar eerst Kenny B, dit is Parijs.
1: Door de middag met Mark Schepers.

0: muziekje van de eigen bodem, kun je wel zeggen. Hè? Ruben Hillen met 20 Seconds blijft toch een heerlijke plaat om naar te luisteren. Hey, zometeen is het tijd voor de shuffle. We gaan weer eventjes de onmeunige 999 induiken. Welke plaat daaruit komt, dat hoor je zometeen. En ik ben even nieuwsgierig naar wat jij dit weekend gaat doen. Gaan we het leuks doen of heb je misschien nog tips voor andere mensen? Laat het even weten. Doe het even in onze berichtenbox via twentefm.nl. En dan gaan we zometeen eens even kijken wat Twente dit weekend allemaal gaat doen. Nu eerst het streeknieuws.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het overvolle stroomnet blijft de komende jaren in veel Twentse gemeenten een grote uitdaging. Nieuwe woningen bouwen is niet langer alleen een kwestie van stenen stapelen. Al in de planfase moet worden gekeken of er voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet. Volgens de gemeente Hengelo blijft de druk op het stroomnet waarschijnlijk nog tot 2035 binnen de gemeente merkbaar. Daarom wil Hengelo procedures voor transformatorhuisjes en verdeelstations versnellen en beter bepalen welke projecten voorrang krijgen. Ook landelijk verandert er veel. Vanaf 1 juli komt er één gezamenlijke wachtlijst voor nieuwe aansluitingen en krijgen onder meer ziekenhuizen, hulpdiensten en batterijopslag voorrang. In de gemeenteraad leven zorgen over de gevolgen van de verduurzaming en keuzevrijheid voor inwoners. Het nieuwe college heeft netcongestie daarom ondergebracht bij een eigen wethouder. Daarmee wil Hengelo benadrukken dat betrouwbaar stroomnet cruciaal is voor woningbouw, verduurzaming en economische groei. En Enschede lijkt binnenkort een nieuw college van burgemeester en wethouders te krijgen. De partijen PRO, Burgerbelangen Enschede, VVD en ChristenUnie zijn volgens formateurs in de laatste fase van de coalitieonderhandelingen. In een brief aan de gemeenteraad laten de formateurs weten dat de verwachting is dat er op korte termijn een akkoord ligt voor de periode 2026-2030. De gesprekken verlopen volgens hen in goede sfeer. Wel wordt nog gekeken naar de financiële situatie van de gemeente, die volgens de onderhandelaars uitdagend is. Ook worden op enkele onderwerpen nog aanvullende gesprekken gevoerd. Als de partijen het eens worden, kan medio juni het nieuwe college worden gepresenteerd. En krijg je tot slot het weer voor Twente. Het is vanmiddag wisselvallig met geregeld buien, maar ook af en toe ruimte voor de zon en maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht is het droger met minima rond de 10 graden.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten vertraging. De A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er een half uur langer over. A50 van Arnhem naar Os tussen Renkum en Knoopend Valburg 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A73. Vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Beuningen en Malden. De N35 vanuit Duitsland naar Enschede voor Enschede Oost 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

van tijdstip je er langs rijdt, er zijn altijd boeren aan het werk. Maakt niet uit of je de ochtends om 5 uur langs fietst, s'avonds om 6 uur. Ze zijn altijd aan het werk. En ja, misschien als je nu onderweg bent en je kijkt in het rond, dan zie je vast wel ergens een trekker rijden of een boer bezig op zijn land. Dat zou zo maar kunnen. Ja, op plek nummer 233 in de lijst vinden we normaal. De boer, dat is de kerel.

Muziek van Coldplay, Higher Power bij Twente FM. Nou, ik vroeg aan jullie wat jullie dit weekend allemaal gaan doen. En sommige van jullie hebben daar even op gereageerd, vind ik leuk. Jeroen uit Geesteren, die stuurt: dit weekend ga ik samen met mijn vader het gras binnenhalen. De trekker staat al klaar en de radio gaat natuurlijk mee het land op. Kijk, er zijn toch weer de boeren, hè? De boer, dat is de kerel. We hebben hem net nog gedraaid. Anouk uit Oldenzaal, die stuurt nog een berichtje. Vanavond lekker de stad in met vriendinnen en morgen uitslapen. Zondag nog even bij opa en oma op bezoek. En dan vind ik het wel weer prima dit weekend. Nou, is ook lekker toch? Lekker lui weekendje. Zaterdag een beetje bijkomen van vanavond natuurlijk. Sanne uit Engelo die zegt: we gaan zaterdag shoppen in Enschede. En zondag lekker wandelen bij Delden. Als het weer een beetje mee zit. Ja, over dat weer gesproken. Het wordt op zich best een prima weekend. Met één buitje om 14:00 op zaterdag. Ja, ik heb het er net al over gehad. Precies als ik het jaarwoord moet zeggen, ja. Mocht je morgen morgen nog ergens in het Lutse Zand lopen en je ziet daar iemand in een pak staan en iemand in een trouwjurk, dan zou het zomaar kunnen dat ik dat ben om 14:00 bij Dinkel. Ja, dat dus. Even kijken, Gerben uit Vleringen die stuurt ook nog een berichtje: morgen naar de trekkertrek en zondag nog wat sleutelen aan de oude trekker. Lekker bezig trouwens. Maakt de vrijdagmiddag een stuk beter zo, deze show. Ja, dat vind ik leuk om te horen. Even kijken, Henk uit Rossum die stuurt nog: morgen helpen bij de voetbal en daarna naar het feestje in het dorp. Zondag de tuin in. Want die moet ook maar eens aangepakt worden. En mijn vrouw vindt dat ik de schuur nog op moet ruimen. Maar goed, daar kijk ik wel even naar of ik daar nog tijd voor heb. Ja, iets doen wat je vrouw zegt, dat is altijd minder leuk, hè? Ja. Ja, ik kan het ook zeggen vanaf zaterdagmiddag. Mijn vrouw zegt dat ik dit moet doen. Nee hoor, ik vind het nog steeds hartstikke leuk om met haar te mogen trouwen. Hey, mocht jij nog wat leuks gaan doen van het weekend, laat het ons weten, vind ik leuk. Dan gaan we het zo meteen nog eens even behandelen. Gaan we die lekkere muziek maar weer eens even opzoeken, want er staat nog veel meer muziek klaar. En ik heb ook wat leuks, want aan het einde van de show gaan we wat leuks doen. Ik was bezig met wat nieuws te verzinnen. En ik dacht van, ja, het is vrijdagavond altijd Guilty Pleasure Friday XXL. Van 7 tot 11 hoor je altijd alle Guilty Pleasures voorbij komen. Maar ik dacht, wat is het nou leuker om het laatste kwartiertje van door de middag een beetje een opwarmetje te gaan doen voor die vrijdagmiddagbol met 3 Guilty Pleasures die jij mag uitkiezen. Dus jij krijgt de kans om de playlist te beïnvloeden. Zo de laatste 3 nummers voordat wij om 4:00 dat stokje overgeven aan Twente Komt Thuis natuurlijk, aan Jordy Goorman. Dus denk er maar vast even over na welke Guilty Pleasure ik straks mag gaan draaien, zo rond 4:15. Hey, zometeen Kensington Street, maar eerst Bruno Mars. Dit is Risk It All. For just a

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Zoo zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Er is iemand opgepakt voor een dodelijke woningbrand vorig weekend in Rotterdam. Het vuur zou zijn aangestoken. De brand zorgde voor zoveel rook dat tientallen huizen in de omgeving werden ontruimd. Na het blussen vond de brand weer een lichaam van een man uit Zwijndrecht. We zijn niet te laat geweest met de eerste corona-lockdown. Dat zegt oud-OMT-baas Jaap van Dissel, die het kabinet corona-adviezen gaf tegen de parlementaire enquêtecommissie. In 2020 greep het virus vlak na carnaval om zich heen in Brabant. Volgens Van Dissel kan je dan bijvoorbeeld Groningers niet oproepen om binnen te blijven. Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk kunnen. Al na 3 maanden, vindt minister Aartsen. Hij wil daarom nieuwe afspraken maken met bedrijven en de komende jaren 75.000 extra asielzoekers aan een betaalde baan helpen. En we gingen vorige maand massaal naar de bioscoop. Het was zelfs de beste bioscoopmaand in 7 jaar, zegt bioscoopketen Pathé. Vooral filmhits als The Devil Wears Prada 2, Obsession en de nieuwe Star Wars trokken veel kijkers. Maar de best bezochte film in mei was Michael, over het leven van Michael Jackson. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark

0: heerlijke klanken van Charles en Eddie. Would I Lie to You?
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag vrijdag 5 juni. De koffie prut op, de files ontstaan langzaam. En ergens staat er waarschijnlijk wel iemand onder de douche luidkeels mee te zingen met een nummer dat net niet zuiver is. Hè? Charles en Eddie bijvoorbeeld. Maar vandaag is ook een bijzondere dag. Het is namelijk Wereldmilieudag. Ja, een dag waarop we even stilstaan bij onze planeet. En laten we eerlijk zijn, de aarde is misschien wel de meest geduldige huisgenoot die we ooit hebben gehad. Nou, ze klaagt niet als we de lampen laten branden. Ze moppert niet als ze weer eens iets weggooien dat nog prima bruikbaar was. En stuurt ook geen appje met, ruim je rommel nou eens op. Nee, de aarde doet dat op een stuk subtielere manier.

0: Want een bloemetje, douche een minuutje korter. Of doe iets revolutionairs. Gebruik eindelijk die herbruikbare boodschappentas die al 3 maanden op je achterbank ligt. Ja, ik koop tenminste oké, maar als ik in de kast losbrek bij ons thuis, ja, dan kan ik volgens mij een eigen supermarkt beginnen. Dan heb ik nog tot voorraadtasjes tot aan kerstmis, denk ik, ja. En weet je wat het mooiste is? Je hoeft de wereld niet eens in 1 dag te redden. Als miljoenen mensen een klein beetje doen, wordt dat vanzelf niet heel groot natuurlijk. Dus vandaag een beetje lief voor de planeet. Want dit is voorlopig nog steeds de enige plek waar we met z'n allen kunnen zijn en naar goede muziek kunnen luisteren. Nog één leuk dingetje. Het is daarnaast op 5 juni ook wel bekend als Donutdag. Oftewel National Donut Day. Dus ja, mocht je wat goed voor het milieu willen doen. En misschien is het wel, hoe zeg je dat? Een klimaatneutrale donut als je hem op de fiets gaat halen. Ja, niet zo heel goed voor de gezondheid. Maar goed, het is vrijdag toch? Thanks. Over muziek gesproken, wat dacht je van deze? Harry Styles en American Girls.
1: Meer muziek, minder meetings. Kijk, wij weten wat echt belangrijk is. Dit is Door de Middag op Twente FM.

0: Ed Sheeran en Overpass Graffiti bij Twente FM. Ja, eventjes over het WK gesproken. Dat begint natuurlijk over een week al. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit er nog niet echt helemaal in. Maar misschien jij wel. En onze verslaggever Fox in Enschede, die heeft zijn eigen Fox Pop. Hij is de straat op gegaan om eens te vragen of de oranje koorts in Enschede al is toegeslagen.
1: Over exact een week begint het WK. Ik ben Fox, dit is de Fox Pop. En wij gaan kijken of de voorpret voor het WK al een beetje begonnen is.
2: We zien hier al iemand die hartstikke mooi gekleed is in het oranje.
1: Mannen, ik zie dat jullie al mooi gekleed zijn in het oranje voor het WK. Heb je er al een beetje zin in?
3: Nee.
1: Jij kijkt helemaal geen voetbal?
3: Dat wel, maar niet in Nederlands elftal.
4: Nee, dat
1: wil
4: ik niet.
1: Niet in het WK?
3: Nee.
1: Hoezo niet?
3: Omdat we toch niet mogen gaan enigen.
1: Denk je niet?
3: Nee, zeker.
1: Wanneer denk je dat we eruit gaan?
3: Groepsfase.
1: In de groepsfase al?
3: Ja.
1: Nou, lekker positief ben jij. Heb je al een beetje zin in het WK?
5: Ja, ik heb enorm veel zin in het WK. We hebben zelfs een beamer opgesteld al. Dus dan kunnen we lekker buiten het WK gaan kijken. Maar we hebben nog wel meer oranje accessoires nodig, zoals jij.
6: Dus zoals deze mooie hoed.
5: Zoals die mooie hoed van jou, inderdaad.
6: Ja, jullie zijn natuurlijk wel heel erg serieus, supporters, hè?
5: Voor Nederland wel. Voor Nederland wel.
6: Weet je wie de bondscoach is op dit moment?
5: Is dat... Oh wacht, is dat niet die Ten Hag?
6: Nee.
5: Oké.
1: Ik heb een klein vragenlijstje gemaakt op mijn telefoontje.

0: En met mijn benen eruit ga ik lekker kijken.
1: In welk jaar is Nederland voor het laatste wereldkampioen geworden?
2: Voor het laatste wereldkampioen? Is dat 86 of zo? Of 88?
1: Mag je nog een keer raden?
2: Ik zou het niet weten.
1: Nederland is nooit wereldkampioen geworden.
2: Ja, precies dat, ja.
1: Binnen, denk je dat we het een beetje ver gaan schoppen?
3: Ik denk wel dat ze een kans maken, zeker.
1: Ja. Ja. Maar geen finale. En denk je dat we het ver gaan schoppen?
2: Ik gok halve finales.
1: Halve finale?
2: Halve finales. Daar blijft het bij, denk ik.
1: En we gaan neer tegen...
2: Oeh, dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Ik denk een grote Frankrijk, Engeland, Duitsland.
1: Argentinië, Spanje.
2: Laten we het niet over Argentinië hebben hier. Sinds
4: Nou, Fox, dankjewel. Nou, je hoort het. Er is nog niet heel veel fiducie in het Nederlandse elftal. Nou ja, laten we hopen dat het een mooi WK wordt. En dat we heel stiekem misschien een feestje kunnen vieren aan het einde. Ja, en over Argentinië, daar praten we inderdaad niet over. Samuel Welten, die heeft er wel zin in. Die heeft namelijk een nummer gemaakt. De Leeuw, die komt eraan.

Muziek uit de jaren 90, Dusty Springfield in Private bij Twente FM. Het is vrijdagmiddag, het is door de middag waar je naar luistert. Straks rond 3:15 gaan we wat leuks doen. Namelijk, jij kunt de playlist overnemen van 3:15 tot 4:00... met namelijk een opwarmertje voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Ja, nou echt een plaat waar je, wat ja, voor jou echt een Guilty Pleasure is, waar je lekker op mee kunt zingen. Of gewoon een plaat waarvan je denkt van ja, eigenlijk is die heel fout, maar ik vind hem wel echt heel leuk om te horen. Laat het me weten in de app van Twente FM. Kun je doen via twentefm.nl. Dan komt het bij ons terecht en dan gaan wij dat straks eens even regelen voor je. En zo meteen het streeknieuws. Ook Taylor Swift komt er nog aan, maar eerst Benson Boone. Dit is Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Muziek van Taylor Swift, Elizabeth Taylor, hoorde je hier bij Twente FM. Zometeen gaan we het hebben over de fiets-app in Enschede, die je eerder groen geeft bij stoplichten en zo. En waar je ook punten mee kunt sparen. Nou, deze app die krijgt een landelijke opvolger. Daarover straks meer, maar eerst tijd voor het streeknieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het overvolle stroomnet blijft de komende jaren in veel Twentse gemeenten een grote uitdaging. Nieuwe woningen bouwen is niet langer alleen een kwestie van stenen stapelen. Al in de plantfase moet worden gekeken of er voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet. Volgens de gemeente Hengelo blijft de druk op het stroomnet waarschijnlijk nog tot 2035 binnen de gemeente merkbaar. Daarom wil Hengelo procedures voor transformatorhuisjes en verdeelstations versnellen en beter bepalen welke projecten voorrang krijgen. Ook landelijk verandert er veel. Vanaf 1 juli komt er 1 gezamenlijke wachtlijst voor nieuwe aansluitingen en krijgen onder meer ziekenhuizen, hulpdiensten en batterijopslag voorrang. In de gemeenteraad leven zorgen over de gevolgen van de verduurzaming en keuzevrijheid voor inwoners. Het nieuwe college heeft netcongestie daarom ondergebracht bij een eigen wethouder. Daarmee wil Hengelo benadrukken dat betrouwbaar stroomnet cruciaal is voor woningbouw, verduurzaming en economische groei. En Enschede lijkt binnenkort een nieuw college van burgemeester en wethouders te krijgen. De partijen PRO, Burgerbelangen Enschede, VVD en ChristenUnie zijn volgens formateurs in de laatste fase van de coalitieonderhandelingen. In een brief aan de gemeenteraad laten de formateurs weten dat de verwachting is dat er op korte termijn een akkoord ligt voor de periode 2026-2030. De gesprekken verlopen volgens hen in goede sfeer. Wel wordt nog gekeken naar de financiële situatie van de gemeente, die volgens de onderhandelaars uitdagend is. Ook worden op enkele onderwerpen nog aanvullende gesprekken gevoerd. Als de partijen het eens worden, kan medio juni het nieuwe college worden gepresenteerd. En krijg je tot slot het weer voor Twente. Het is vanmiddag wisselvallig met geregeld buien, maar ook af en toe ruimte voor de zon en maximum temperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht is het droger met minima rond de 10 graden.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grens heb je door controles 20 minuten oponthoud. De A50 van Arnhem naar Oostzij 10 minuten in de file. Dat is tussen knooppunt Valburg en Raven.

0: Op de N35 van de Duitse grens naar Enschede. Tussen de grens en Enschede-Oost is de vertraging ook bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Ja, dit is een klein beetje een nummer wat de zomer misschien wel kan gebruiken. Where did I go wrong, UB40? En na een hele mooie meimaand zijn we juni toch al een beetje heel erg wisselvallig met veel water begonnen. Nou, het zonnetje doet zijn best, maar er is ook van tijd tot tijd regen. En warmer dan 17 graden wordt het vandaag niet. Nee, wow. Ja, niet te lekker als je het mij vraagt. Ah, even heel wat anders. De Enschedeze fietsapp heeft namelijk een landelijke opvolger. Onder de nieuwe naam Das Zo Gefietst wordt de app de komende jaren stap voor stap ingevoerd in de grote steden in Nederland. En de app moet mensen meer stimuleren om de fiets te pakken en helpen om het verkeer beter door te laten stromen. Gebruikers die kunnen de app bijhouden hoeveel kilometers ze hebben gefietst en hoeveel tijd ze op de fiets zitten. En voor hun ritten krijgen ze dan punten. En die punten kun je dan weer inwisselen voor kortingen aan cadeaus, zoals een lekker bakje koffie, een drankje of andere aanbiedingen. En het mooiste is, ja, ik gebruik de app al wel langer, dat je bij sommige stoplichten in Enschede dus eerder groen krijgt. Hoe werkt het nou precies? Nou, als je op de fiets zit, dan kan die natuurlijk een beetje zien waar je fietst. Door middel van je GPS. En kan die dus aan de Free vertellen, dat is de verkeersregelinstallatie als ik het goed heb, dat jij eraan komt fietsen, waardoor er dus eigenlijk al voor jou op de knop gedrukt wordt dat jij over wil steken. Dan gaat het natuurlijk sneller, want je aanvraag is al binnen, dus hoef je niet eerst zelf nog op die knop te drukken. Dat is trouwens ook een goede voor mensen met smetvrees.
1: Ja.
0: Ik moet wel zeggen, het werkt niet op alle stoplichten in Enschede. Welke dat wel zijn, dan moet je even op de site gaan kijken van deze beste app. Maar het zijn er wel een heleboel. En ook als het regent, krijg je nog sneller groen. Ja, zo slim zijn de stoplichten tegenwoordig al. Hey, meer hierover vind je op onze website twentefm.nl. Daar staat een heel verhaal op hoe het werkt en hoe je de app kunt downloaden. En ja, dat is zo gefietst om het maar zo te zeggen. Hey, zometeen muziek van Toploader, Dancing in the Moonlight. Maar dit is Michael Jackson. Dit is Remember the Time. Come here.

0: Toploader en Dancing in the Moonlight bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert. Het is bijna 3 uur zometeen. Het nieuws van 3 uur. En het volgende uur, ik heb het net al gezegd, gaan we ons even lekker voorbereiden op die vrijdagmiddagborrel. Tussen 3:15 en 4 uur bepaal jij hoe de playlist eruit ziet. Maar, dus één kanttekening aan. Het is wel in de Guilty Pleasure Friday XXL opwarming, hè? Dus het moet wel een soort van Guilty Pleasure zijn. Nou, laat het me weten via de app van Twente FM. Dus via twentefm.nl. En deze plaat is wel heel toepasselijk vandaag. Want het waait best behoorlijk op sommige momenten. Miss Montreal en Door de Wind.
1: Ik zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Net geen 4 jaar cel voor 3 verdachten van de kunstroof in Assen. De rechter heeft bij 2 rekening gehouden met afspraken met justitie, omdat ze een deel van de buit hebben teruggebracht. Met de derde was die afspraak er niet. En de rechter vindt toch dat ze dezelfde straf verdienen. De roof van de Roemeense kunstschatten was januari vorig jaar. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis. Dat zei de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crisis, maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van J in de Gelredoom in Arnhem. Op 2 grote schermen stonden antisemitische teksten van de rapper en op bureaus teksten van politici die dat niet vinden kunnen. Toch is zijn optreden niet verboden. Morgen is er ook een protest in Arnhem. Na onderzoek op de dode bultrug Timmy zijn onderzoekers niets te weten gekomen over de doodsoorzaak, wel over het geslacht. Timmy was een vrouwtje. Het dier kwam eind maart vast te zitten op een zandbank bij Duitsland. Er kwam een omstreden reddingsoperatie op gang. Die leek te lukken, maar uiteindelijk spoelde Timmy toch dood aan. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig met hier en daar een bui bij een graad of 18. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later trekt regen uit het zuidwesten over. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staan vooral files die een paar minuten vertraging opleveren. De A12 vanuit Arnhem sta je voor de Duitse grens een kwartier in de file door controles. En ook op de A50 doe je er een kwartier langer over van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Twente FM. Hey, het is door de middag en op zaterdagochtend bijvoorbeeld even boodschappen doen. Dat is voor veel mensen vaak om de hoek, want de supermarkt die zit op loopafstand of je bent er met de fiets zo natuurlijk. Voor de weekboodschappen ga je natuurlijk eventjes met de auto. Maar voor de mensen in de Lut is het zo dat ze toch iets verder moeten als ze naar een grotere supermarkt willen. Nou, de raad in Lossen die is unaniem voor het verstellen van de realisatie van een supermarkt in de Lut. Ja, een supermarkt dat is geen luxe, maar een basisvoorziening. Nou, twee supermarktketens hebben concrete interesse in de supermarkt in de Lut. Maar duidelijkheid over de procedure en planning is voor verdere besluitvorming noodzakelijk. Nou, vandaar dat de CDA gemeente Lossen en PvdA Lossen deze week in de gemeenteraadsvergadering in Lossen met een gezamenlijke motie kwamen. Die opriep tot een maximale snelheid bij de vergunningsprocedure voor de nieuwe supermarkt in de Lut. Nou, die motie kreeg steun van de volledige raad. Dus ja, de supermarkt in de Lut is weer een stapje dichterbij. Nou, meer hierover vind je op onze website twentefm.nl. Daar staat een heel verhaal over wat ze nou precies gaan doen en hoe lang het ongeveer nog duurt voordat er dan een supermarkt staat. Want ja, het moet namelijk ook nog aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Nou, hoe dat zit, dat lees je op twentefm.nl. En om niet te vergeten, het is natuurlijk zometeen 4:10. Dat betekent dat we toch nog eventjes tot rust gaan komen met de House Slow Can You Go van vandaag. Dus mocht je nou een plaat hebben waar je eventjes bij weg kunt dromen, laat het me weten, stuur hem in via de app of de site. Nu, Shakira en Zoo.

Blow Me Away, Alan Clark bij Twente FM. Nou, Blow Me Away. Zometeen om 3:15 kun jij de playlist overnemen. We gaan namelijk even een opwarmetje doen voor Guilty Pleasure Friday XXL. Van 3:15 tot 4:00 ben jij de baas hier op de zender. Dus laat die Guilty Pleasures maar komen. Doe dat even via de site twentefm.nl. Daar kun je even een berichtje naar de studio sturen. Gaan we dat zometeen even voor je regelen. Hey, zometeen Toto, Africa, ook de house slow. Can You Go komt er zo nog aan. Maar

0: Toto en Africa. Hey, het is 3:50. Dat betekent dat je eventjes achterover kunt leunen. Pak die koffie er maar bij. Pak die thee er maar bij. Even de ogen dicht, computerscherm uit. Misschien sta je in een fabriek, doe je even de machines uit. Ga gewoon even op je krent zitten en geniet ervan. Want de House Slow Can You Go komt vandaag van Chantal uit Oldenzaal.
1: Het einde van de middag nadert.
2: Even tot rust komen.
1: Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?

0: En daarvoor de How Slow Can You Go. Chantal uit Oldenzaal kwam met Cyndi Lauper en Time After Time.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een landelijke opvolger van de Enschede fiets-app heet Das Zo Gefietst. De app stimuleert fietsen en helpt het verkeer beter door te stromen. Gebruikers verdienen punten voor gefietste kilometers en kunnen deze inwisselen voor kortingen en cadeaus. De app vraagt verkeerslichten eerder groen voor fietsers. Een feestelijke buitenspeeldag van de kindercommissie Vreedzame Wijk vindt woensdag 10 juni plaats op het grasveld bij De Wellen in Wierden. Jong en oud komen dan samen om te spelen, elkaar te ontmoeten en plezier te hebben. Iedereen kan gratis meedoen. De organisatie werkt er samen met verschillende Wierder scholen. En de asielzoekersopvang wordt een test voor het nieuwe college in Oldenzaal. Wethouder Ruby Bergen wil geen AZC in de gemeente en zoekt regionale oplossingen. De gemeente staat onder actief toezicht vanwege de taakstelling om 158 asielzoekers op te vangen. De oppositie betwijfelt de houdbaarheid van deze koers. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag vallen wat stevige buien. Tussen de buien door blijft het wel zonnig. Eind van de middag wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. En in het weekend, zowel op zaterdag als zondag, zal er af en toe nog een bui vallen.
7: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar tot aan de grens heb je een kwartier tijdverlies door controles. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: radio.nl gaan we ze zo meteen draaien. En om alvast een heel klein beetje op te warmen voor die opwarmen. Deze zou er zomaar tussen kunnen. Aha en Take On Me.
1: En lekker die middag door. Met fijne muziek en de laatste nieuwtjes uit de streek. Dit is Door de Middag met Mark Schepers.

FM en het is tijd voor de opwarmer van Guilty Pleasure Friday XXL. Dat gaan we vanaf nu elke vrijdag doen. Tussen 3:15 en 4:00 neem jij de playlist over en daar zitten ongeveer 3 nummers in. We beginnen met Bas, die zegt: hoi Mark, vanavond barbecuen met de buurt in Hengelo. En deze mag echt niet ontbreken. Zodra die gitaar begint, staat iedereen hier mee te blaren alsof we zelf op Pinkpop staan. Kunnen jullie hem even draaien voor de hele straat? Groetjes van Bas. Nou Bas, jij warmt de barbecue maar vast op met Bryan Adams en The Summer of 69. The Guilty Pleasure Friday.

Lekker aan het opwarmen voor de Guilty Pleasure Friday XXL. The Summer of 69. Bryan Adams voor Bas en de mensen uit Hengelo die lekker gaan barbecuen. En de volgende die komt eraan. Mark, deze aanvraag komt van de dames van de vrijdagmiddagborrel. Ja, niemand weet precies waarom, maar zodra YMCA begint staat iedereen letters uit te beelden. Groetjes van Sandra en de collega's uit Almelo. Nou Sandra, hij is voor jullie. YMCA, de

Friday. Ach ja, ik kom helemaal in de stemming voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Je hoorde namelijk The Village People en YMCA. En dan gaan we direct naar de laatste van vandaag voor de opwarmer voor Guilty Pleasure Friday XXL. Het kwartiertje waarin jullie de zender over mogen nemen en mogen bepalen welke Guilty Pleasures er voorbij moeten komen. Nou, we doen er nog eentje die zegt, Mark, deze moet echt mee in de Guilty Pleasure Friday XXL. Mijn dochter van 16 kent hem dankzij TikTok. Ik ken hem al sinds de jaren 70 en uiteindelijk staan we allebei keihard mee te zingen. Groetjes van Monique uit Enschede. Het is wel een echte guilty pleasure. Ik zou zeggen, mensen, maak er een donders mooi weekend van. Ik spreek jullie maandag weer. En we gaan eruit met de laatste guilty pleasure opwarmer van vandaag. ABBA en Gimme, Gimme, Gimme.

0: altijd en overal. Muziek waar je gelukkig van wordt. Alleen op jou. Twente FM. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. 3 mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroven uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden. Dat de 3 dezelfde straf krijgen valt op, want 2 hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze hetzelfde. Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het is een jongen van 16. De aanslag in maart was waarschijnlijk gericht tegen een Amerikaanse bank die daar zit. En de jongen is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Voor de explosie op de Zuidas is al een jongen van 17 opgepakt. Er worden morgen zo'n 100 demonstranten verwacht bij het Gelredome in Arnhem, waar rapper J een concert geeft. Waar ze moeten gaan staan is nog niet duidelijk. In ieder geval niet voor de hoofdingang, zegt burgemeester Marcouch. Vanmiddag was een protest op de Dam in Amsterdam tegen antisemitische uitspraken van J. De 3e tijd voor Max Verstappen in de eerste training van de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc reed de snelste ronde. Lewis Hamilton kwam daarna. Verstappen leek niet echt teleurgesteld. Hij ziet de kwalificatie morgen met vertrouwen tegemoet. Straks is de 2e training. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien, verder droog en 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staan vooral files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. De A12 naar Duitsland, vanuit Arnhem sta je voor de grens 10 minuten in de file door controles. De A50 van Arnhem naar Os heb je een kwartier vertraging. Het rijdt daar langzaam tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. En het is druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden. De vertraging is een kwartier. Verder heb je 10 minuten oponthoud op de N36 van Ommen naar Almelo. Tussen Adorp en de aansluiting met de A35. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente.

0: Miles Smith en haar hoorn, zojuist de Drive Safe.
1: Twente, kom thuis.
0: Is een goed advies natuurlijk zo aan het einde van de werkweek richting je weekend. Het is bijna weekend met de vrijdagmiddageditie van de middagshow voor Twente. Met de aftrap voor Run Day, Hard to Say Goodbye. Nou, dat is misschien wel moeilijk, maar we gaan het straks toch doen om iets na vijven. Met de vijver uit je dakplaat tegen je baas. Tijd voor je weekend.
2: Twente, actueel.
0: Met vandaag een wisselvallige dag, de nodige buien die overtrokken en maximum temperaturen van 18 graden. Dit weekend ietsje droger, maar echt hoge temperaturen gaan we niet krijgen. Ik praat je straks uiteraard bij over de weersvooruitzichten. Met vandaag in het nieuws dat het aantal ambtenaren in de provincie Overijssel met maar liefst een derde is gestegen. Daarop is kritiek vanuit Provinciale Staten, maar volgens de provincie zelf is dat nodig, want de taken voor de ambtenaren zijn behoorlijk toegenomen. We gaan straks maar eens even kijken waar ze dan op doelen. Verder natuurlijk ook ander politiek nieuws. Er lijkt een coalitie in de maak voor Enschede. Binnenkort wordt naar verwachting het nieuwe college gepresenteerd daar. Er wordt nog steeds onderhandeld door een aantal partijen voor het vormen van een college. En ook ander nieuws. We waren van de week een beetje in rouw met de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Algerije die verloren werd. Maar ja, ook andere grootmachten deden het niet heel veel beter. Gisteren ging bijvoorbeeld Frankrijk onderuit. En ook Spanje speelde gelijk tegen Irak. Dus nou ja, het hoeft niet alles te zeggen. Maar misschien dat aan de andere kant ook wel weer een EK of een WK gaat worden, waar de boel behoorlijk op zijn kop gezet gaat worden. Ik weet niet wat bij jou zit, de oranje stemming moet nog een beetje komen. Het voelde niet helemaal zo. Onderweg muziek van Huey Lewis in de nieuws. Eerst die Depeche Mode nu.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen.

0: Lekker weekendgevoel op de radio. De laatste loodjes van je werkweek met iets uit de jaren 80 van Huey Lewis in the News, The Perfect World.
1: Twente komt thuis met Jordi Goorman.
0: Nou ja, er valt er wel wat bij te spijkeren als we echt gaan voor die Perfect World, zullen we maar zeggen. Vandaag, wisselvallige vrijdag, je weekend komt eraan. Het is 5 juni met de nodige buien, dus straks vertel ik je meer over het weekendweer. En in het nieuws dat het aantal ambtenaren bij de provincie Overijssel de afgelopen jaar bijna een derde is gegroeid. Want in 2021 werkten er nog 833 fulltime ambtenaren. Inmiddels zijn dat er 1072. En die groei die leidt tot kritiek vanuit Provinciale Staten. Want er wordt natuurlijk in heel veel politieke apparaten gesproken over krimp. Hè. Er zijn te veel ambtenaren, dat kunnen we met minder mensen toe. Maar de provincie zegt, nee hoor, we hebben die mensen echt nodig. Want er is meer complexiteit, strengere regelgeving, werkzaamheden rond onder meer stikstof, infrastructuur en energietransitie. En ook plannen voor ruim 90 nieuwe windmolens in de toekomst vragen om meer ambtenaren die op het provinciehuis in Zwolle aan het werk zijn. Dus nou ja, daar gaan onze belastingcenten natuurlijk voor een deel naartoe. In ieder geval investeert de provincie fors in het ambtenarenapparaat om al dit soort dingen te kunnen doen. En zegt daar dus over dat die mensen allemaal nodig zijn. Tja, ik zou zeggen AI inzetten, maar daarvan zegt de provincie, nee hoor, AI zorgt dat de taken veranderen, maar niet dat er minder taken bij komen. Ik vraag me dat af, maar goed, we gaan het zien. In ieder geval de komende tijd dus waarschijnlijk verdere groei van het ambtenarenapparaat op de provincie Overijssel. Ik wist niet eens dat er 1000 man werkt, joh. Dan ben ik deze ook weer meegepakt. Dit is Direct en The 90s Kid. Lekker bij twee.

Leuke suggestie. Tom die mailde voor Style Council. Shout to the top uit de jaren 80. Nou, de liefhebbers van de jaren 80 worden redelijk op hun wenken bediend. Want zojuist draaiden we ook nog onder andere hier Huey Lewis in the News at the Perfect World. Welkom bij de middagshow. Zometeen een update. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. Eerst nog even deze fijne nieuwe single van Stella Lefty.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een landelijke opvolger van de Enschede fiets-app heet Das Zo Gefietst. De app stimuleert fietsen en helpt het verkeer beter door te stromen. Gebruikers verdienen punten voor gefietste kilometers en kunnen deze inwisselen voor kortingen en cadeaus. De app vraagt verkeerslichten eerder groen voor fietsers. Een feestelijke buitenspeeldag van de kindercommissie Vreedzame Wijk vindt woensdag 10 juni plaats op het grasveld bij De Welle in Wierden. Jong en oud komen dan samen om te spelen, elkaar te ontmoeten en plezier te hebben. Iedereen kan gratis meedoen. De organisatie werkt er samen met verschillende Wierder scholen. En de asielzoekersopvang wordt een test voor het nieuwe college in Oldenzaal. Wethouder Ruby Bergen wil geen AZC in de gemeente en zoekt regionale oplossingen. De gemeente staat onder actief toezicht vanwege de taakstelling om 158 asielzoekers op te vangen. De oppositie betwijfelt de houdbaarheid van deze koers. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag vallen wat stevige buien. Tussen de buien door blijft het wel zonnig. Eind van de middag wordt het droger en bij matige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. En in het weekend, zowel op zaterdag als zondag, zal er af en toe nog een bui vallen.
7: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staan vanmiddag veel korte files die een paar minuten vertraging opleveren. Maar op de A12 heb je een kwartier oponthoud van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Voor de grens heb je nog eens een kwartier tijdverlies door de Duitse controles. De A325 is het druk van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. Daar heb je bijna 10 minuten oponthoud. En op de N36 van Ommen naar Almelo sta je 5 minuten in de file tussen Adorp en de aansluiting met de A35. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

0: Het gouden keeltje van Whitney Houston, lekker op je vrijdagmiddag. I'm your baby tonight. En daarvoor nog het streeknieuws. Dat is na te lezen op onze website. 120.nl vind je meer nieuws en achtergronden. En ook terug te vinden online een nieuwe aflevering van Logos op zondag. Ons evangelische programma hier bij Twente FM. Met deze keer een rustpuntje. Niet onbelangrijk in drukke tijden. Met een powerpreek die daar ook toe oproept. Pak toch je rust. En daar is ook de muziek op uitgezocht. In de nieuwe aflevering word je vooral rustig met kerk- en koormuziek en ook moderne klanken in ons nieuwe religieuze programma Logos op zondag voor Twente. Je vindt dat op twentefm.nl/luister.
1: Ik denk dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

Wasted Love, zojuist Aflenbach en ook nog Gers Pardoel met zijn allereerste hit destijds van alweer een jaar of 16 geleden. Ik neem je mee. Nou, op de fiets kun je natuurlijk doen. Moet je wel even een parapluutje of een regenpak meenemen. Het is ook vandaag wisselvallig met af en toe kans op een bui. Ook ruimte voor de zon en maximum temperaturen van 18 graden. Het is wat fris. Vanavond en vannacht wordt het droger. De minimumtemperaturen liggen in Twente dan rond de 10 graden. Morgen, je zaterdag, dan zien we de zon nauwelijks. Misschien in de ochtend nog een beetje, maar in de middag opnieuw kans op een bui. En het wordt dan maximaal 19 graden. De zondag die lijkt een beetje hetzelfde te gaan verlopen. Ook dan zijn buien niet uitgesloten. Er is af en toe wat ruimte voor de zon. Maximum temperaturen 19 graden. Nou, kijken we naar volgende week. Dan blijft het eigenlijk de hele week wisselvallig met af en toe buien. Maar ook is er ruimte voor de zon. De temperaturen tussen de 17 en 22 graden.

halverwege. Suzanne en Freek en ook Lost Frequencies nog hier op de radio met Back to You. Richting het einde van de werkdag. Richting het einde van je werkweek, zullen we zeggen. Met zometeen de vijfde uit je dakplaat. De muzikale afsluiter van je werkweek. Suggesties gezocht via de app of via de mail. Laat maar weten wat jij wil horen als ultieme muzikale afsluitmoment van deze werkweek. En de aftrap van een vrij weekend. 2 dagen vrij.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: www.autoweek.nl/luister.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de fakkelen u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de explosie aan de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. En die zou ook iets te maken hebben met de aanslagen op synagogen. Is de tweede aanhouding voor de Zuidas-explosie, want eerder kwam de politie al een jongen van 17 op het spoor. De explosie was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit. Protesten tegen concerten van rapper J. Vanmiddag was er een protest op de Dam in Amsterdam, waar antisemitische teksten van de rapper op grote borden stonden. Morgen is er een demonstratie bij het Gelredome in Arnhem, waar het eerste concert is. Er worden ongeveer 100 mensen verwacht. De zeedrone die is ontploft in een haven in Roemenië kwam uit Oekraïne. Volgens Oekraïne was hij door Rusland elektronisch een andere kant op gestuurd. En Oekraïne had Roemenië gewaarschuwd dat hij eraan kwam, zodat er geen slachtoffers zouden vallen. Media in Roemenië schrijven dat het meer dan één drone was. Een stel uit het Gelderse Elspeet dat net een huis had gekocht heeft overal flessen drank gevonden, schrijft de lokale omroep. Ze waren aan het verbouwen en vonden ze overal, onder de vloer, in het plafond en ook verstopt in de hal. Eén van de flessen is €500 waard. Van wie ze waren is niet duidelijk. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien. Het is 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later regen en maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in het oosten van het land veroorzaken een paar minuten vertraging. Maar je hebt wel 10 minuten oponthoud op de volgende wegen. De A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Duiven. Vlak voor de grens heb je ook nog 10 minuten tijdverlies. Net als op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Malden. En ook op de N36 sta je 10 minuten in de file van Ommen naar Almelo tussen Adorp en de aansluiting met de A35. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het is lente in Twente.

0: Fijne samenwerking tussen Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In hier bij de Binnen Show.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor een hele fijne lekkere plaat met gitaren van Richard. Die vroeg om Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way. Heerlijk om je weekend mee te beginnen. Je luistert naar de middagshow voor Twente. 2 dagen vrij voor de boeg. De vrijdagmiddag is aangebroken. Met vandaag 5 juni. Beetje wisselvallig dan wel met maximum temperaturen van 18 graden.
1: Actueel.
0: Met vandaag in het nieuws dat het aantal ambtenaren op het provinciehuis in Zwolle met een derde is gegroeid. Dat zijn er inmiddels bijna 1100, waren dat er 4 jaar geleden nog een kleine 900. Dat is best fors, een kleine 800 moet ik zeggen. Maar volgens de provincie is dat nodig omdat het aantal taken ook complexer is geworden. Verder werd bekend dat de Formule 1 van Las Vegas nog de komende 10 jaar op de kalender blijft. De stratenrace in de Gokstad, die blijft er dus voorlopig even bij. Terwijl Zandvoort daar natuurlijk na dit jaar afgaat. Verder ook nieuws dichter bij huis. De coalitie in Oldenzaal heeft een behoorlijke uitdaging met de opvang van asielzoekers. Oldenzaal wil binnen eigen gemeentegrenzen geen asielzoekers opvangen omdat er geen plek voor zou zijn. Maar heeft via de spreidingswet wel die verplichting. Hoe gaan ze dat oplossen? Dat wordt de komende tijd nog wel een uitdaging. Daar lees je meer over op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. Met ook ander nieuws. We gaan het er straks over hebben. Fijne muziek van Amy McDonald, Aal, Cilly en Ilse de Lange. Eerst Snap, Welcome to Tomorrow bij de middagshow.

0: Amy MacDonald and this is The Life.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog Snap Welcome to Tomorrow bij de middagshow voor Twente. Het is vrijdagmiddag. Nou, ik hoop dat je inmiddels aanbeland bent in je weekend. Anders dan nog even succes met het afronden van de laatste ding op de vrijdagmiddag. En dan gaan we op naar 2 dagen vrij. Het wordt wel een beetje een wisselvallig weekend. Kan het niet anders maken met ook vandaag al de nodige buien. Maximum temperaturen van 18 graden. Het overvolle stroomnet, landelijk een probleem, maar ook in Twente blijft dat de komende jaren een grote uitdaging. Ook voor nieuwbouwprojecten die daardoor wat lastiger van de grond komen. Want vroeger was het gewoon steentje stapelen, huisje bouwen. Maar tegenwoordig moet je overal over nadenken. Met de aansluiting op het elektriciteitsnet is er voldoende capaciteit. En lukt dat dan de komende tijd? En ook de gemeente Hengelo die heeft daar in ieder geval al het nodige op geanticipeerd. Met onder andere nieuw beleid om bijvoorbeeld procedures voor transformatorhuisjes en verdeelstations te versnellen. En ook beter te bepalen welke projecten voorrang moeten krijgen in de gemeente. En zo is iedere gemeente met deze uitdaging bezig. In mijn gemeente heb ik onlangs een enquête gehad. Omdat de gemeente had besloten om in 2050 van het gas af te gaan. Dat is natuurlijk een hele mooie ambitie. Maar ik vroeg me wel een beetje af bij het invullen van die enquête. Van ja, het is een mooie ambitie, maar hoe ga je dat dan doen? Want dan moeten we dus op warmtepompen en warmtestroom om. En zo, in ieder geval stroom dus om je huis te verwarmen. Maar ja, als er al net congestie is, dus dat er een overvol stroomnet is, zie ik dat dan niet helemaal gebeuren. Maar daar ging de enquête niet helemaal op in. Ik heb dat nog maar eventjes meegegeven in de enquête, dat ik me daar toch wel zorgen over maak. Lijkt me ook voor de komende jaren best een behoorlijke uitdaging. Hoe gaan we daar met z'n allen eigenlijk een oplossing voor bedenken? Want ja, het is leuk dat we van het gas af willen. Maar als het niet via het stroomnet kan, zullen we toch iets moeten verzinnen om te zorgen dat onze huizen op een natuurvriendelijke en duurzame manier gaan verwarmen. En daar zit denk ik voor de komende jaren wel de grootste uitdaging. Goede discussie gaan we hier in deze middagshow niet oplossen. Dus dan maar fijne muziek van Aal City, Fireflies.

Drake Trots, Ilse de Lange met I'm Not So Tough als een van die hits uit het verleden. Dit was al jaren 90, die gaat ook al heel wat jaren mee. En daarvoor draaiden we ook nog Owl City Fireflies bij de middagshow. Het is vrijdagmiddag met zometeen hier het laatste nieuws uit Twente. Je hoort het hier op de radio. Eerst tijd voor nieuwe muziek. Ariana Grande, terug van weg geweest met Hate That I Made You Love Me.

0: evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een landelijke opvolger van de Enschede fiets-app heet Dasso Gefietst. De app stimuleert fietsen en helpt het verkeer beter door te stromen. Gebruikers verdienen punten voor gefietste kilometers en kunnen deze inwisselen voor kortingen en cadeaus. De app vraagt verkeerslichten eerder groen voor fietsers. Een feestelijke buitenspeeldag van de kindercommissie Vreedzame Wijk vindt woensdag 10 juni plaats op het grasveld bij De Wellen in Wierden. Jong en oud komen dan samen om te spelen, elkaar te ontmoeten en plezier te hebben. Iedereen kan gratis meedoen. De organisatie werkt er samen met verschillende Wierderscholen. En de asielzoekersopvang wordt een test voor het nieuwe college in Oldenzaal. Wethouder Ruby Bergen wil geen AZC in de gemeente en zoekt regionale oplossingen. De gemeente staat onder actief toezicht vanwege de taakstelling om 158 asielzoekers op te vangen. De oppositie betwijfelt de houdbaarheid van deze koers. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag vallen wat stevige buien. Tussen de buien door blijft het wel zonnig. Eind van de middag wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. En in het weekend, zowel op zaterdag als zondag, zal er af en toe nog een bui vallen.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land worden de files langzaam korter. Op de A12 naar Duitsland staat nog file tussen Arnhem en de grens. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En de vertraging op de A50 is een kwartier van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A326 sta je nog 10 minuten in de file van Nijmegen naar Ravenstein. Staat daar vast tussen de afrit Bergharen en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lekker in deze nog steeds. De La Soul. Ik ben er blij mee met deze suggestie van Justin. Die meldde naar jordi@twentefm.nl voor Me, Myself and I. En daarvoor nog het streeknieuws, nieuws en achtergronden. Je weet het, vinden we op 120.nl. En ook online een nieuwe aflevering van het programma Wereldwijd. Meer Twente FM vind je altijd op twentefm.nl/luister. En in deze aflevering van Wereldwijd aandacht voor het Leger des Heils Muziekkorps. Bestaat echt. Spelen heel wat liedjes in het verleden. En ook liedjes met saxofoons. Daarop besteedt Herman Haverkaat aandacht in de nieuwe aflevering van Wereldwijd. En die vind je op twentefm.nl/luister.

Duncan Lawrence en Electric Life. En ook nog hier zojuist Zed en Maren Morris. De middel. Nou, de middel zeker niet. Het is het einde van de werkweek. Lekker het begin van je weekend. En dat is toch een fijn gevoel. 2 dagen vrij met wat mindere weersomstandigheden. Dat moet ik toch wel eerlijk zeggen. Ik moet zeggen dat ik die zomer ga je snel missen. Zeg maar dit weer gaat snel voor verder. Aan de andere kant, die hele hete hitte is ook niet goed. Het is wel heel groeizaam weer. Daar zullen vooral de boeren blij mee zijn. Want het gras groeit lekker. En ook de mais komt mooi. Tenminste, dat is wat ik zo zie in het Twentse landschap. Muziek van Swing Out Sister, Surrender bij de middagshow voor Twente.

Heel bolster, blank en fit. Dat is een beetje het gevoel dat ik krijg als ik Teddy Swims zie. De Amerikaanse singer-songwriter die lekker aan de weg timmert met zijn nieuwe single Mr. Know-It-All bij de middagshow voor Twente. We staan op de drempel van je vrijdagavond. De middagshow tot 7 uur met nu deze fijne van Michael Jackson. You know you have-

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven van IS. Ze ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar niet veroordeeld. Nu is ze dus hier opnieuw aangehouden. Een spannende dag voor de bemanning van ruimtestation ISS. Er waren 2 lekken en daarom zaten de astronauten een tijdje in een ruimtevaartuig waarmee ze weg konden komen als het mis zou gaan. 1 van de 2 lekken is gedicht en volgens de NASA is het weer veilig aan boord. Naar het tweede lek wordt nog gekeken. Volgende week verhoort de coronacommissie onder andere oud-premier Mark Rutte. Het gaat dan over hoe corona werd aangepakt en daar willen ze hem over aan de tand voelen. Ook oud-premier Dick Schoof wordt ondervraagd. Hij was tijdens de pandemie de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De spelers, technische staf en begeleiders van het Nederlands elftal hebben voor de eerste WK-training in Amerika een moment van stilte gehouden voor Hans Jorritsma. Die was jarenlang teammanager van Oranje. In zijn tijd eindigde Nederland als 4e, 3e en 2e op het WK. Hij overleed vandaag en was 77 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen en het wordt 19 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A12. Van Utrecht naar Duitsland staat nog file tussen Arnhem en de grens. Al met al heb je daar nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De A73 staat file van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Bruno Mars en I Just Might.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor draaiden we nog Bon Jovi. Lekker even blaren en het van je afschreeuwen. Al die frustratie richting je weekend met You Give Love a Bad Name. Heerlijk, welkom, 2 dagen vrij. Het is vrijdagavond, inmiddels 6:10. Dit is de middagshow voor Twente. Vandaag een wat wisselvallige vrijdag. De komende uren wordt het gelukkig wat droger met minimaal rond de 10 graden.
1: Twente actueel.
0: Straks uiteraard meer over je weekend weer met onder andere vandaag het nieuws. Landbouwnieuws. Afzetprijzen voor de landbouw die zijn sterker afgenomen dan de inkoopprijzen. Met andere woorden, de marge voor de agrariër is gedaald. Onder andere de prijzen van aardappelen zijn behoorlijk gezakt. Ik zag van de week nog een aflevering van bij ons op de boerderij met Yvonne Jaspers, waar ook een aardappelboer vertelde dat er geloof ik 4 cent voor een kilo aardappelen wordt betaald. Nou, ik weet niet wat jij voor de aardappel betaalt in de supermarkt, maar daar zit behoorlijk wat marge op voor bepaalde. Maar de boeren in ieder geval dus niet. En ook vraag ik me wel eens af hoe het dan zit met de prijzen van de frietjes, want die zijn de afgelopen jaren behoorlijk omhoog gegaan bij de snackbar. Want de aardappelen waren zo duur. Ik heb nog niemand gehoord, oh, de prijzen van de frieten zijn weer omlaag gegaan. Dus misschien is dat nog weer een dingetje. Straks daar meer over, verder ander nieuws. De coalitieonderhandeling in Enschede, die lijkt ook met witte rook te komen, want het nieuwe college is aanstaande, zegt de formateur daarover. En daar lees je meer over op onze website. Start 120.nl. Muziek heb ik straks van Stevie Wonder, Cat's Eye. En eerst tijd voor Beyoncé en Tax.

Ach, dit is toch fijn, Stevie Wonder. Beetje showbiz muziek lijkt het wel, hè? Met Do I Do. En daarvoor draait er nog de vrouw die inmiddels in de Forbes-lijst staat met Self-Made Woman in de VS. Beyoncé, zij heeft in ieder geval een behoorlijk vermogen met elkaar gescharreld met mooie liedjes maken. Texas Hold'em was er eentje van. Je luistert naar de middagshow voor Twente. Welkom met vandaag. Nou ja, het was van de week een beetje een blamage voor Oranje, zei iedereen. In de uitzwaaiwedstrijd, zoals die dingen dan officieel heten. De laatste oefenwedstrijd voor het WK in de VS, Canada en Mexico. Verloor Oranje van Algerije. Maar nou ja, laat het zo zeggen, het kan de beste overkomen. Want Frankrijk verliest ook in die uitzwaaiwedstrijd. Van, niet dat je denkt, nou, dat wordt hem, Ivoorkust. Gisteren werd die wedstrijd 1-2 voor Ivoorkust dus. En ook Spanje ging niet heel veel beter. Die speelde gelijk tegen Irak. Met dan een prachtig doelpunt voor de Irakese aanvallen trouwens. Dat is een mooie wedstrijd. Dat in ieder geval dus in de aanloop naar het WK. Nou, hoe zit het met de Oranje koorts hier in Twente? Ik moet zeggen, bij mij blijft hij nog een beetje achter. Op een of andere manier zijn er zoveel dingen aan de hand in de wereld dat ik ook niet echt in de feeststemming ben. Maar diverse straten in Twente zijn dan weer oranje gekleurd. Mensen die er echt werk van hebben gemaakt. En we gingen ook met onze redactie eens even polsen in de wijk en hoe het nou zit met die oranje koorts. Dat vind je op onze website 120.nl om maar eens even te checken. Jongens, zijn we al een beetje in voor het Oranje Legioen en alle wedstrijden van Oranje. Dat zie je op onze website.

hardest working man in showbiz. Zei hij er zelf over. Ja, zo werkt dat, hè? James Brown en Living in America. Een van zijn weinige hits in de jaren 80. Want hij is natuurlijk vooral de soul man, de Mr. Soul uit de jaren 60 en 70. Met heel veel fijne hits. James Brown en daarvoor Cat's Eye van Gabriella. Hier bij de middagshow voor Twente. Zometeen het laatste streeknieuws. Dat ga je horen naar deze nieuwe single van Shakira en Burna Boy.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Klokkenverzamelaar Anton Osterman uit Almelo bezit een collectie van 300 klokken. Hij verzamelt al zo'n 25 jaar en heeft onder andere wandklokken, wekkers en reiswekkers. Een groot deel van zijn verzameling heeft originele uurwerken, wat de waarde bepaalt. Klokken met origineel uurwerk kost al gauw €600. Formateurs Eibersen en Verhaar verwachten snel een coalitieakkoord in Enschede. De vier partijen Pro, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie leggen de laatste hand aan het akkoord. Op dag 78 van de formatieperiode schatten de formateurs in dat de overeenstemming volgt. Het coalitieakkoord geldt voor de periode 2026-2030. En bouwprojecten en verduurzaming veroorzaken congestie op de Twentse stroomnet. In Hengelo moet daarom al vroeg in het planningsproces worden bekeken of er gebouwd kan worden. Verbetering wordt pas rond 2035 verwacht. Tot die tijd worden maatregelen genomen, maar positieve effecten zijn eerst tegen die tijd merkbaar. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond worden de buien snel minder en blijft het de meeste tijd droog. Komende nacht is het ook droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 11 graden. Morgen begint droog met wolkenvelden en af en toe zon.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens is bij knooppunt Velperbroek een ongeluk gebeurd en de hoofdrijbaan is dicht. Je kunt er langs via de af- en oprit en je hebt een paar minuten vertraging. Verderop heb je vlak voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles op de A12 daar. En op de A73 rijdt het nog langzaam. Van Nijmegen naar Maasbracht heb je een kwartier oponthoud tussen Beuningen en Malden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jaren 90, lekker af en toe met Becky Bell zojuist en Steppin' Out Tonight. En ook nog hier Joel Corey en Head & Heart op een hele wisselvallige vrijdag. Maar de komende uren wordt het gelukkig droger in Twente. De minimumtemperaturen liggen vannacht rond de 10 graden. Morgen, je zaterdag, die wordt niet veel beter dan vandaag. Er is waarschijnlijk nog iets minder ruimte voor de zon. Het is overwegend bewolkt, de ochtend nog een zonnetje. Met af en toe buien wordt het maximaal 19 graden. En eigenlijk is dat ook een beetje het weerbeeld voor de zondag. Dan trekt de wind nog een beetje aan. Er kan er af en toe een buitje tussen zitten en is het maximaal 19 graden. Denk je dan, nou, hebben we het weekend gehad, maar volgende week blijft het een beetje hetzelfde. Van het meer van hetzelfde, een beetje wisselvalligheid. Af en toe ruimte voor de zon. Er is een kans op een bui. En de temperaturen die schobbelen zo tussen de 17 en maximaal 22 graden. En dat zal dan de maandag zijn.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Frankrijk is een einde gekomen aan de zoektocht naar het 11-jarige meisje Liana. Gisteren werd een lichaam gevonden en nu is bekendgemaakt dat het inderdaad het meisje is, zoals al werd vermoed. Liana verdween vorige week vrijdag. De vader van een vriendinnetje van haar is aangehouden. Op het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Hij lag bewusteloos in het water en werd door een andere surfer naar het strand gebracht. Reanimatie hielp niet meer. Even verderop in Rokanje kwam gisteravond een kitesurfer om. Die werd de duinen ingeblazen waar die hard terecht kwam. Er zijn weer 4 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld vorig jaar september. Een man uit Zwijndrecht kreeg 3 maanden cel omdat hij van alles naar politievoertuigen had gegooid. En ook maakte hij een trappende beweging naar een ME'er. Anderen kregen straf voor onder meer het vernielen van een ME-busje. Max Verstappen heeft ook in de tweede training voor de Grand Prix van Monaco de 3e tijd gereden. De Ferrari van Lewis Hamilton was het snelst, met zijn teamgenoot Charles Leclerc daarachter. De 2 waren ook al het snelst in de 1e training, maar toen precies andersom. En Verstappen zat daar ook dus net achter. Het weer nog van Weer Online. Het is droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog, maar later weer regen. 19 graden wordt het. Tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file door een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij knooppunt Velperbroek. De hoofdrijbaan is daar dicht. Je kunt er alleen langs via de af- en oprit. De vertraging is 20 minuten. Op de A1 staat ook nog file vanuit Hengelo voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM.

De Bauza. Dat is hem, inderdaad. Magnetic hier op Twente FM. Daarvoor hadden wij Pepsi Shirley, Heartache, de achtergrondzangeres van Wham, zeggen we dan. Want dat is de ondertoon, hè? Ja, zeker weten. Zeer succesvol in de jaren 80 met Heartache. Welkom, het is de Guilty Pleasure Friday XXL voor deze vrijdagavond, de 5e juni. Gezellig. Mensen, welkom op twentefm.nl, rechterboven zijn het link-icoontje. Of je gebruikt de 1 Twente-app. Tot aan 11 uur vanavond, zometeen om 9 uur. Jasper Aanstoot met de Glitterbol.

0: Katy Dennis, Touch Me All Night Long was hit in 1991. En 90 zeg maar, met een ethisch klankje. En draaiden we van 12 inch, jazeker, op deze vrijdagavond, de Guilty Pleasure Friday. Van 5 juni alweer, time flies, op weg naar de zomer. We gaan het weekend inluiden met Angelo Martens, straks om 9:15. We gaan ook nog naar Almelo, dat is leuk, want daar is een accordeonist talent bezig, Michel Rast. Die gaan we nog even bellen. En die brengt de ode aan een legendarische smartlappenband. Dat doen we het volgende uur. We gaan nog even naar de tennisbaan in... was het nou? Tubbergen-Albergen. Nou, in ieder geval, die wordt geopend vandaag. Details later in de show. En we hebben nog wat zaken over Weerselo. Want daar zijn feesten. Even vanmiddag begonnen. En we hebben nog, paardrijden. Nou, reden genoeg om erbij te blijven, zou ik zeggen. Hier in de Guilty Pleasure Friday XXL. Op deze... vrijdagavond. Wat gaat het weer doen?
1: Twente FM, weerbericht.
0: Nou, dat is een goede vraag. We gaan eens even kijken wat daar boven hangt aan wolken. Vanavond dus een laatste bui richting het oosten. Het ziet er nu al wat helder uit, maar ja, je weet het niet. Altijd even rekening mee, parapluutje mee. Ook naar de nacht van Hengelo vanavond. Misschien niet onverstandig. Vannacht blijft het in ieder geval droog en rustig. Plaatselijk zijn er mistbanken. Temperatuur daalt naar 10 graden. Zaterdag wisselen wolken en zon elkaar af. In de middag neemt de bewolking toe en kunnen er regenbuien ontstaan. Wordt morgen 20 graden. Dat is op zich niet verkeerd. Zondag verloopt wisselvallig met vooral in de ochtend kans op een bui. Tussendoor is er ruimte voor de zon. In de middag komt de temperatuur uit op 19 graden. Maandag tot en met woensdag blijft het weer veranderlijk. En aan de frisse kant, vooral dinsdag, trekken weer wat stevige buien over de regio.
2: Het is een beetje fout,
1: maar wel lekker.
2: Guilty Pleasure Friday.

in Roland Garros. Nee. In Teubergen, beste mensen. De Ezelhof gaan we straks even naartoe. We gaan even bellen met Rudy, want veel festiviteiten dit weekend al daar. Vanwege de heropening. Ben benieuwd hoe ze een balletje slaan. En hoe Rudy dat ook doet, want die moet om 8 uur op de baan. Dus ben benieuwd of we dat nog gaan redden. Ongetwijfeld.

0: Het is Kahil.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En even kijken, Nicky Bell deed ook mee, ja. Trippin' on You, hier op Twente FM. Straks gaan we naar de tennisbaan dus. En het streeknieuws komt er ook aan.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Wil jij 500 euro netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
5: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Klokkenverzamelaar Anton Osterman uit Almelo bezit een collectie van 300 klokken. Hij verzamelt al zo'n 25 jaar en heeft onder andere wandklokken, wekkers en reiswekkers. Een groot deel van zijn verzameling heeft originele uurwerken, wat de waarde bepaalt. Klokken met origineel uurwerk kost al gauw €600. Formateurs Eibersen en Verhaar verwachten snel een coalitieakkoord in Enschede. De vier partijen Pro, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie leggen de laatste hand aan het akkoord. Op dag 78 van de formatieperiode schatten de formateurs in dat de overeenstemming volgt. Het coalitieakkoord geldt voor de periode 2026-2030. En bouwprojecten en verduurzaming veroorzaken congestie op de Twentse stroomnet. In Hengelo moet daarom al vroeg in het planningsproces worden bekeken of er gebouwd kan worden. Verbetering wordt pas rond 2035 verwacht. Tot die tijd worden maatregelen genomen, maar positieve effecten zijn eerst tegen die tijd merkbaar. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond worden de buien snel minder en blijft het de meeste tijd droog. Komende nacht is het ook droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 11 graden. Morgen begint droog met wolkenvelden en af en toe zon. Trap je

0: klaar te krijgen. De Eeshof in Tebergen. Rudy Beckhuis, goedemorgen. Goedemiddag, goedenavond.
1: Goedenavond, Wim.
0: Ja, welkom. Wat is er allemaal gebeurd? Want een speciaal moment morgen, heb ik begrepen.
1: Zeker een speciaal moment. Morgen hebben wij onze heropening van ons tenniscomplex en ontmoetingspark, de Eeshof in Tebergen.
0: Ontmoetingspark ook?
1: Ja, zeker. Ja, weet je, kijk, tegenwoordig is het niet alleen maar een sportpark, zeg maar ook maakt mensen het gebruik van het park met door de week, zeg maar, met mensen van Avelijn en de Sjöne Boel en Tebergen verbindt. Dus er zijn meerdere mensen en groepen die daar wekelijks gebruik van maken. En daarom is het ook meerdere een ontmoetingspark geworden.
0: Nou, dat gaat zich goed, toch? Eén met één is twee. Ja, zeker weten. Ja. Hey, maar wat is er allemaal gebeurd? Want ik zie 2 jaar aan het werk geweest.
1: Ja, 2 jaar aan het werk geweest, zeker. Dat was de start van de plannen maken. We hebben een fantastische werkgroep daarin opgericht, waarbij het bestuur daar deel uitmaakte. En een aantal mensen, zeg maar, die de plannen goed konden verwezenlijken. Begonnen met de tekenwerk, zeg maar. En vervolgens pak je het eigenlijk op met de werkgroep subsidies aanvragen. En dan hoop je dat je met je plan van aanpak daar kunt scoren. En mede door dat je niet alleen maar een tennisvereniging bent, maar ook een ontmoetingspark wordt. Creëer je toch wel mogelijkheden op subsidiabele mogelijkheden.
0: En, ja, uiteraard.
1: Dat geeft dan extra mogelijkheden voor investeringen op ons park.
0: Ja. Nou, kijk aan. En het is mooi geworden, begrijp ik.
1: Ja, fantastisch. Echt waar. We hebben een vierde veld kunnen realiseren voor tennis. De Sjöne Boel, de Eeshofboelers, die zaten al bij ons op het park. En die hebben 6 Sjöne Boelbanen erbij gekregen. We hebben een gehele verharding hebben we vernieuwd. We hebben een heel mooi overdekt terras gemaakt, zeg maar. Want we willen toch meer beleving creëren en gezelligheid. Waardoor mensen ook eventjes iets langer blijven zitten als normaal. Ja, en dan zie je toch al heel snel die vorderingen, zeg maar, op ons park. En mensen vinden het toch echt prachtig geworden en de sfeer is goed. En het leeft wel enorm op dit moment.
0: Oké. Ja, straks zijn er mensen die hun tennistas meenemen en een tennisracket vergeten en denken van nou, ik ga wel op terras zitten, weet je, dat soort dingen.
1: Nou ja, dat zou zomaar, dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar het nodigt in ieder geval wel uit en dat is ook belangrijk. Mensen voelen zich heel erg thuis. En dat is ook een van de speerpunten die bij het bestuur was.
0: Ja, hartstikke goed. Wat gaat er morgen gebeuren?
1: Ja, morgen hebben we dus de heropening. De wethouder Berning die komt, maar niet alleen zij. We hebben alle sponsoren uitgenodigd. Alle leden natuurlijk ook. Vrijwilligers, want het is natuurlijk met enorm veel vrijwilligers ook gedaan. Tebergen staat wel bekend om het samen doen, zeg maar. We konden het ook allemaal niet uitbesteden aan onderaannemers. We moesten zelf ook de handjes uit de mouwen steken. En dat is gewoon goed gelukt. En die mensen die komen ook allemaal om eventjes samen ons clubhuis te heropenen. Met een mooi nieuw logo die eigenlijk ook geüpgraded is. En dan maken we een hele gezellige avond van met elkaar.
0: Nou, hartstikke goed. Dus feest al om morgen. En eigenlijk vanaf nu altijd. Het is zo mooi geworden.
1: Nou,
0: met plezier. En je moet zo meteen ook nog ballen, hè?
1: Ja, nou, we zijn vorige week begonnen met ons Eeshof oude raadhuistoernooi, zeg maar. En vorige week zaterdag is de start daarvan geweest. Dat is een 2-wekelijks toernooi, zeg maar. Die volgende week zondag eindigt met de finales. En het loopt als een tierenlier. Tussen de buien door gaan we lekker ballen. En we zitten goed op schema. De organisatie heeft het echt perfect voor elkaar. Ontzettend veel werk verricht. En het loopt gewoon als een tierenlier, moet ik eerlijk zeggen.
0: Goed zo. Jij moet om 8 uur beginnen, hè?
1: Ja, ik mag om 8 uur beginnen. En we hopen dat het dan droog is. Ik zie nou nog een paar sputtertjes naar beneden komen. Okay, maar volgens mij gaat het goed komen.
0: Ja, ik heb uitzicht vanuit een hoge toren hier naar het westen. Het ziet er helder uit, dus dat moet goed komen.
1: Ja, kijk,
0: laten we het daar maar op houden. Goed zo. Ik wens jullie veel plezier. Rudy Beckhuis morgen en gefeliciteerd.

Twente Radio tijdens de Guilty Pleasure Friday XXL wensen welkom via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterboven zei de linkie-icoontje. Dit kwam ook binnen. Lang niet meer gehoord. Lekker hoor op deze vrijdagavond. Tom.

0: Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. De politie verjaagt de onruststokers met een waterkanon. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat al een week werd vermist. Diana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het Songfestival in Wenen heeft flink minder kijkers getrokken, zo'n 20%. En dat komt onder meer doordat er minder landen meededen. Die haakten af omdat Israël er wel was. Ook in landen die wel meededen daalde het aantal kijkers. Jaren daarvoor zaten de kijkcijfers heel lang juist in de lift. De mannenfinale van Roland Garros zondag gaat tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Zverev stond 2 jaar geleden ook al in de finale en won vanmiddag van Jakub Mensik. Cobolli had geluk. Zijn tegenstander in de halve finale werd ziek. Hij zei op het laatste moment af, waardoor Cobolli vanavond niet hoeft te spelen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt. 'S Ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen bij een graad of 19. Tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

1254 en talk to you hier op Twente FM. Guilty Pleasure Friday XXL. Straks om 9 uur trouwens Jasper Aanstoot met zijn glitterbol. Jazeker. En in dit uur gaan wij het weekend nog inluiden. Dat doen we op diverse wijzen. Jazeker. We gaan straks met Angelo Martens bellen. Met de nieuwe single Laat ze maar praten. En ook onderweg Michel Rast uit Almelo. Hij is accordeon talent. En nou, speelt een behoorlijk deuntje.

0: Alex Chopin, ergens uit de jaren 80. Nou, ergens uit de jaren 80, sowieso. Uit mijn hoofd 83. En dat is wel heel lang geleden. Dat was vroeger. En ja, dat heeft Michiel Rask niet meegemaakt. En ja, trouwens heel veel mensen niet. Michiel, goedenavond. Hoi.
1: Hoi.
0: Uit Almelo, hè?
1: Ja, klopt.
0: Hartstikke mooi. Nou, ik zag vanmiddag jouw singeltje voorbij komen. Ik denk, maar dat moeten we even in de uitzending hebben vanavond.
1: Ja.
0: Ja. Hoe oud ben je?
1: 12 jaar.
0: Oké, okay, en dan breng jij dus al een single uit, begrijp ik.
1: Ja, ik heb er al 3 uitgebracht.
0: Al 3? Oh, die heb ik dus gemist. Nou, moet je nagaan. Wat goed zeg.
1: Ja.
0: Ja, even voor de goede orde. Jij speelt accordeon, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en hoe ben je daar zo mee begonnen?
1: Nou, mijn vader had een keer een tweedehands accordeon voor mij gekocht.
0: Ja.

0: toen ik 8 jaar was.
1: Zo, met de paplepel liggen groot heet dat, hè? Ja, zeker ja. weten. Hé, hey, en wat doe je met name? Is het hele dag spelen of liedjes van anderen spelen? Of maak je ook zelf muziek?
0: Ja, ik maak zelf, ga ik dan vaak een beetje oefenen op een dag. En iedere maandag heb ik een accordeonles, een half uurtje.
1: Ja.
0: En dan heb ik zo'n muziekbox en dan zet ik soms thuis mijn muziekbox aan. Dan luister ik een liedje en dan ga ik hem proberen te spelen. Maar dat gaat me wel goed af.
1: Ik vind het te gek. Ik vind het fantastisch. Hartstikke mooi. Hey, en al 2 singles uitgebracht. Nu alweer een single. Dat is van, even kijken, Vortec. Hè? Ja. Hoe kom je daar aan?
0: Ja, ik heb zelf gemaakt. Ik dacht, ik vind die muziek zo mooi. En ik denk, laat ik maar een liedje erover maken.
1: Oké, en ze dachten van, nou ja, laat Michiel dat lekker doen, begrijp ik. Toch?
0: Ja, want dat vond ik echt super mooi. En toen hebben we dat ook gedaan.
1: Ja, hartstikke mooi. Hé, hey, wat ben je nog meer van plan? Ga je nog andere dingen doen? Ben je nog van plan? Ja.
0: Denk het wel.
1: Ja, heel goed. Je wil een grote carrière, begrijp ik, Michiel.
0: Ja.
1: Hartstikke mooi. Nou, hartstikke mooi. Te gek. Fantastisch. Uit Almelo, dus we gaan jou in Twente maar groot maken. Hoe vind je niet? Zou daar maar mee beginnen?
0: Ja, ik vind het goed.
1: De Vortec Hit Medley. Ik dank je wel, Michiel. We spreken elkaar vast nog een keer. Kom al een keer langs in de studio. Lijkt me leuk.

Almelo. Met de Voortok Hit Medley. En ja, de Voortek was een bekende smartlappenband uit Oudegastel. En daar zijn die nummers van. En ja, onze Michiel, die heeft daar een prachtig deuntje van gemaakt. Een medley zoals het deed. En er zit ook een videoclip bij, dus google even op. Michiel Rast, de Voortek Hit Medley. Prachtig allemaal. En dat doet Almelo, te gek. Mensen komen ook binnen via de 120-app of via de mail. Ik weet het ook niet meer, hoe dan ook.

0: Balkan Award versie van
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Deep Purple hier op Twente FM. Straks gaan we het weekend nog inluiden met Angelo Martens. Hij is nog onderweg, tenminste, naar de telefoon. En de streeknieuws komt er ook aan.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Klokkenverzamelaar Anton Osterman uit Almelo bezit een collectie van 300 klokken. Hij verzamelt al zo'n 25 jaar en heeft onder andere wandklokken, wekkers en reiswekkers. Een groot deel van zijn verzameling heeft originele uurwerken, wat de waarde bepaalt. Klokken met origineel uurwerk kost al gauw 600 euro. Formateurs Eibersen en Verhaar verwachten snel een coalitieakkoord in Enschede. De vier partijen Pro, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie leggen de laatste hand aan het akkoord. Op dag 78 van de formatieperiode schatten de formateurs in dat de overeenstemming volgt. Het coalitieakkoord geldt voor de periode 2026-2030. En bouwprojecten en verduurzaming veroorzaken congestie op de Twentse stroomnet. In Hengelo moet daarom al vroeg in het planningsproces worden bekeken of er gebouwd kan worden. Verbetering wordt pas rond 2035 verwacht. Tot die tijd worden maatregelen genomen, maar positieve effecten zijn eerst tegen die tijd merkbaar. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond worden de buien snel minder en blijft het de meeste tijd droog. Komende nacht is het ook droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 11 graden. Morgen begint droog met wolkenvelden en af en toe zon.
1: Guilty Pleasure Friday.

Uitzend Free Lords en Real Thing en So Much Love hier op Twente FM. Straks gaan we bellen met Angelo Martens. Tenminste, als hij de telefoon oppakt met zijn nieuwe single Laat Ze Maar Praten.

0: Irene Cara, oeh, what a feeling, Flashdance uit ook Fame was het, hè? Dat is ook wel lang geleden trouwens, prachtig. Nou, die komen ook binnen via de 1 Twente app. En dat is gezellig, en je weet het, ook gezellig altijd, rond 8:15 op vrijdagavond gaan we het weekend inleiden. En dat doen we met Angelo Martens. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Los met Angelo op deze vrijdagavond.
1: Ja, alles gaat goed. Ben jullie ook?
0: Jazeker. Nou ja, de laatste buien trekken over. Dus vanavond is er nog feest overal. In Weerselo en in Hengelo. En nou ja, ik hoop dat het droog blijft.
1: Ja, nou, dat hoop ik ook. Het is wel onderhand op uit.
0: Ja. Wat doe jij op deze vrijdagavond? Moet er nog wat gebeuren of vrije avond?
1: Nee, vrije avond. Vanavond niks.
0: Oh, ja, dus
1: met de vrouw koelenmachine nog even.
0: Wat ga je voor de wasmachine vullen?
1: Nee, koelen met de vrouwmachine.
0: Oh.
1: Ik ben vanavond vrij, dus dan gaan we lekker in de bank zitten.
0: Ja, nou ja, we zijn samen. Ik verstond het echt. Samen de wasmachine vullen. Maar liggen aan mijn oren, denk ik.
1: Ja. Wasmachine vullen, ja, dat kan ook. Nee, dat doe ik niet. Dat ken ik niet.
0: Hey, heel goed. Hey, voor de mensen die je niet kennen, Angelo, hoe lang ben je al bezig in dat soort toestanden? Vertel eens.
1: Ja, een paar jaar. Nou, sinds 2 jaar eigenlijk echt een beetje wat serieus een liedje maken. En wel langer, maar 2 jaar echt serieus, zeg maar, direct mee bezig, zeg maar. Dat ik denk van, het moet nou toch wel gaan gebeuren, zeg maar.
0: Ja, maar deed je daarvoor dan alleen covers, of hoe moeten we dat zien?
1: Ja, dat, alleen covers, ja. Dat klopt, ja.
0: Ja, en nou het eigen werk?
1: Ja, inderdaad.
0: En bemoei je daar dan zelf mee? Ben je daar zelf mee bezig? Ook bij de schrijven, of hoe gaat het dan?
1: Nee, niet met het schrijven per se, alleen zeg maar wel met de liedjes, ja, dat je zelf uitzoekt. En dan in de studio in Sint-Willeborg, waar Paul Geuzes, hebben we het samen op een gegeven moment bij het laatste nummer, ja, hebben we het samen eigenlijk zo besproken. En het is een koffer van Kilo van der Graven, dat liedje, dus toen hebben we hem opnieuw in laten spelen.
0: Ja.
1: Donder Manfred en Zonzo en Bianca Volkers had de achtergrondzang ingezongen. En Paul Geuden zelf op het gitaarwerk erbij, dus toen hebben ze hem helemaal opnieuw ingespeeld, zeg maar. En ja, binnen een paar dagen hebben we hem ingezongen, dus dat ging heel snel.
0: Ja, hartstikke goed. Dat zijn van die nummers die dan ergens blijven liggen en die hoor je dan nooit meer. En die kunnen we mooi oppakken. Laten we wel wezen, toch?
1: Nou, dat klopt. Ik hoorde het op een gegeven moment ook en ik kon het nummer gelijk. Ik denk, maar voor wie is het? En toen ging ik kijken. Ik denk, ja, dat had ik ook niet verwacht. En dan, dat was eigenlijk precies de stijl dat ik denk van, dat ben ik naar op zoek. Want eigenlijk was mijn idee om een nummer te laten schrijven. Een rustig nummer.
0: Ja.
1: En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, toen kwam dit nummer eigenlijk op mijn pad. Ik denk, ja, dit is eigenlijk precies wat ik eigenlijk ook zoek in een vlotter nummer, zeg maar.
0: Ja, nou, hartstikke goed gedaan. Had je nou ook heel album uit of heb ik dat nou schreef gezien? Heb ik dat niet goed gezien?
1: Nee, dat niet. Nee. Ik heb er nou 2 singles uit. De eerste was, dat is een jaar geleden ongeveer, Mijn Liefste. En dit is de tweede laatste van Praten, zeg maar.
0: Oké, kijk aan. Nou, goed zo. Ja, misschien komt er nog een album. Ook helemaal niet nodig, maar maar je bent niet iemand die zeg maar om de 2 maanden nieuwe platen brengt, hè? Want dat moet je niet doen, volgens mij. Want ik heb als artiest denk van, joh, Terno is even gewoon op je eigen plaatje. Maak er eens even een hitje van, weet je. En dan pakken ze alweer nieuwe. Dat moet je niet hebben.
1: Ja, nou, daar heb ik ook zoiets. Kijk, van er moet op een gegeven moment wel iets nieuws komen. Alleen ik denk nou ook van de zomer moet nog beginnen, zeg maar. Van laat eerst maar eens dit van de zomer lekker zijn ding doet. En dan kijken wat het precies wordt.
0: Ja, heel goed. Moet er op de plank op dit weekend of valt er dan mee?
1: Ik moet morgen in Apeldoorn en in Oosterhout.
0: Oké, midden van het land, zeg maar.
1: Ja, Apeldoorn en Oosterhout bij Breda, dat is vlak bij ons.
0: Oh ja, dat is niet midden van het land, dat is inderdaad.
1: Nee, dat is hier bij ons.
0: Ik zeg, Oosterwijk, wat zit ik nog aan denken? Je hebt nog een Oosterhout ergens, maar dat maakt niet uit. Goed, hoe dan ook, je zit eigenlijk door het hele land, tenminste in een groot deel.
1: Ja, overal was ze maar voor bellen, dan ben ik er, zeg maar.
0: Nou, hartstikke goed. Dat willen we horen. Laat ze maar praten, waar gaat die over, Angelo?
1: Ja, die gaat eigenlijk over, over een man en een vrouw. En dat ze, laat ze maar praten, van wat ze ook zeggen, van hij weet toch dat ze van hem is. Dus dat is eigenlijk het verhaal. We hebben in de clip ook met Jaap van Didden de clip willen laten opnemen in Breda, in de stad. En daar hebben we het verhaal ook in terug willen laten komen, zeg maar.
0: Nou.
1: En dat ze de mannen naar de fluiten en dat hij het eigenlijk niet leuk vindt, maar denkt van, nou ja. Nee, laat ze maar praten.
0: Goed zo. Mooi verhaal. Goed zo.
1: Ja, dus dat is eigenlijk het verhaal, zeg maar.
0: Mooi. We gaan er naar luisteren. Met jou gaan we het weekend inluiden. Laat ze maar praten. Angelo Martens, dankjewel. En een goed weekend, hè. Hoi.
1: Ja, hetzelfde. Houdoe.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
8: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moesten demonstranten uit elkaar halen. De man was de enige die werd opgepakt. In Bergsenhoek in Zuid-Holland is iemand neergestoken, meldt regiozender Rijnmond. Het incident was in een appartementencomplex aan het eind van de middag. Slachtoffer zou een jonge man zijn, maar waarom er is gestoken is niet bekend. Het wapen is gevonden. President Zelensky heeft nog maar eens gezegd dat president Poetin de oorlog niet wil beëindigen. Zelensky had Poetin uitgenodigd voor vredesoverleg, nadat het Kremlin had laten doorschemeren dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zegt nu dat hij niet wil praten. Dus kiest hij voor oorlog, zegt Zelensky. Een van de daders van de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar is een webshop begonnen met spullen die verwijzen naar de diefstal, schrijft Dagblad van het Noorden. In de rechtszaal droeg hij een t-shirt met onder meer de gestolen helm erop. Het postadres van de webshop is dat van de gevangenis waar hij vastzit. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. 'S Middags regen, ongeveer 19 graden. En 's avonds gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
12: Guilty Pleasure Friday. XXL. Jasper Aanstoot.

in my hands. En zoals je gewend bent, staat de show vol met heerlijke, ja, knijters. Ongelooflijke vrijdagavond-bangers. De volgende die klaarstaat is van ATV, Andreas Tannenberger. En oh, die was leuk hoor. Die komt uit de jaren 90, maar die is in een nieuw jasje gestoken. Door ATV en Topic en A7S. Your Love hoor je nou hier op Twente FM.

Pop featuring Charlie XCX. I love it, inderdaad. Nou, wij ook hoor, op jouw vrijdagavond. Jij luistert naar de Guilty Pleasure Friday, XXL, ATB en Topic. En A7S hoor je ook, Your Love. We will

heerlijke rustige plaat voor jouw vrijdagavond. Paul Young, Love of the Common People. En daarvoor zat nog David Guetta, Teddy Swims en Tones and I, Gone, Gone, Gone. En dan is het bijna tijd voor streeknieuws hier op Twente FM. Maar eentje uit de jaren 90 die niet mag ontbreken. Nee, niet jaren 90. Het waren de Zero's. Inderdaad, dit is Milk Inc.

Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag

0: open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Klokkenverzamelaar Anton Osterman uit Almelo bezit een collectie van 300 klokken. Hij verzamelt al zo'n 25 jaar en heeft onder andere wandklokken, wekkers en reiswekkers. Een groot deel van zijn verzameling heeft originele uurwerken, wat de waarde bepaalt. Klokken met origineel uurwerk kost al gauw 600 euro. Formateurs Eibersen en Verhaar verwachten snel een coalitieakkoord in Enschede. De vier partijen Pro, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie leggen de laatste hand aan het akkoord. Op dag 78 van de formatieperiode schatten de formateurs in dat de overeenstemming volgt. Het coalitieakkoord geldt voor de periode 2026-2030. En bouwprojecten en verduurzaming veroorzaken congestie op de Twentse stroomnet. In Hengelo moet daarom al vroeg in het planningsproces worden bekeken of er gebouwd kan worden. Verbetering wordt pas rond 2035 verwacht. Tot die tijd worden maatregelen genomen, maar positieve effecten zijn eerst tegen die tijd merkbaar. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond worden de buien snel minder en blijft het de meeste tijd droog. Komende nacht is het ook droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 11 graden. Morgen begint droog met wolkenvelden en af en toe zon.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Steve Arrington, Feel Free to Reel, inderdaad. En de eerste na streek nieuw Sniffende Tears, Driver's Seat. En als je nou nog een verzoekje hebt, Wieschi, staat hij wel in de lijst? Zou zomaar kunnen, want ja, die lijst staat bol van de lekkere platen. Armin van Buuren en Kensington hoor je nu Heading Up High.

van Another N54 Ultra. Steve Arrington hoor je ook. Feels so real. En we vallen zo terug naar de jaren 80. Natuurlijk. Dit is Patrick Hernandez, Born to be Alive. En ik zie ook Jenny Burton in de lijst voor jou.

Wat een stem, hè? Jenny Burton, Bad Habits. Born to be Alive van Patrick Hernandez, hoorde je ook. En dan is het bijna uur drie eigenlijk, hè? Guilty Pleasure Friday. XXL, heel erg lang. 10 uur het nieuws komt eraan. En deze wilde ik je niet onthouden. CB Milton, klinkt heel Engels, is gewoon een Nederlander. Hartstikke leuke plaat in de jaren 90. Send me an angel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen en eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. Het Nederlandse fregat De Ruiter wordt in de gaten gehouden door China. Het vaart nu bij Taiwan en volgens de Nederlandse marine mag dat gewoon. China ziet grote delen van het water in hun buurt als eigen gebied. Het ministerie van Defensie weet dat het fregat wordt gevolgd. Het vaart daar rond om meerdere landen te bezoeken. Het Franse meisje van 11 dat bijna een week wordt vermist, is inderdaad overleden. Gisteren werd in het zuiden van Frankrijk een lichaam gevonden en uit sectie blijkt dat het Liana is. De vader van een vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Overmorgen is in het dorp waar ze vandaan komt een stille tocht. Voetbalclubs die spelers missen omdat die meedoen aan het WK krijgen daar een flinke vergoeding voor. De FIFA betaalt meer dan 4000 euro per dag die ze niet op hun club zijn. Er zijn flink meer clubs die betaald moeten worden, want deze keer doen 48 landen mee. De vorige keer 32. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgenavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
11: Guilty Pleasure Friday.

moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op van den

0: Koopauto's.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Klokkenverzamelaar Anton Osterman uit Almelo bezit een collectie van 300 klokken. Hij verzamelt al zo'n 25 jaar en heeft onder andere wandklokken, wekkers en reiswekkers. Een groot deel van zijn verzameling heeft originele uurwerken, wat de waarde bepaalt. Klokken met origineel uurwerk kost al gauw €600. Formateurs Eibersen en Verhaar verwachten snel een coalitieakkoord in Enschede. De vier partijen Pro, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie leggen de laatste hand aan het akkoord. Op dag 78 van de formatieperiode schatten de formateurs in dat de overeenstemming volgt. Het coalitieakkoord geldt voor de periode 2026-2030. En bouwprojecten en verduurzaming veroorzaken congestie op de Twentse stroomnet. In Hengelo moet daarom al vroeg in het planningsproces worden bekeken of er gebouwd kan worden. Verbetering wordt pas rond 2035 verwacht. Tot die tijd worden maatregelen genomen, maar positieve effecten zijn eerst tegen die tijd merkbaar. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond worden de buien snel minder en blijft het de meeste tijd droog. Komende nacht is het ook droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 11 graden. Morgen begint droog met wolkenvelden en af en toe zon.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

als je zometeen nog niet genoeg hebt na de klok van 11, want dat betekent het einde van de Guilty Pleasure Friday XXL. Dan kun je gewoon lekker de stad in gaan, want in Hengelo is de Nacht van Hengelo aan de gang. Ook heerlijk om te doen.

Deadmau5 en Cascade, I Remember. Lekkere plaat, zeg. Ingrid zat ervoor. Tu et voor tu. En we hebben nog een plaatje van de Black Eyed Peas featuring Justin Timberlake, Where Is The Love. En ook Bob Marley in de Funkstar Deluxe komen eraan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog, dan weer online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Er zouden er in 2022 twee mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren, omdat die één straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het weer dan nog, dan weer online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het weer dan nog, van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zfm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurt nu 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Head overleed aan de complicaties van een longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaats voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.